schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond twee keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terwene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: is Hitlabel. Een gevarieerd muziekprogramma met hoofdzakelijk oude hits. Een Hitlabel wordt elke week speciaal voor u samengesteld en gratis bij u thuis bezorgd door uw lokale radioomroep Slingeland FM. Samenstelling en presentatie Willem Beemstervoer.
1: En dit kunt u allemaal verwachten in Hitlabel vandaag. De Rode Draad CD, het prehistorisch hit trio en ons country trio. Verder veel verrassende oude hits. Hits die u zich

We begonnen vandaag het label met een heerlijk oudje van de Contours. Do You Love Me heette het. Nogmaals, welkom allemaal hier bij RTV Slingeland, de zender die naar haar luisteraars luistert en de muziek draait die u graag wilt horen. En ik kan u vandaag weer verzekeren, het wordt een feest van herkenning. Althans, volgens mij. Ik hoop dat u het met mij eens bent. We gaan eerst verder met een instrumentaaltje. En die is van Exception. U weet het waarschijnlijk allemaal nog wel. Dit is Air.

Ik denk zomaar heerlijk om weer eens een keertje te horen. En we gaan verder met The Days of Pearly Spencer. Van, eens even kijken, wie was dat? Dat was David McWilliams, geloof ik. Hier is hij.

En in dit programma Hit Label, een programma van niet al te veel praten, maar wel heel erg veel mooie muziek, wil ik u de volgende laten horen. The Brothers Four maakten het destijds en het is een prachtig nummer. The Green Leaves of Summer.

Dit is de Rode Draad CD. Together again.

En onze rode draad CD van vandaag, die is van Ray Charles. En als eerste hoorden u vandaag Together Again. En hij komt nog 3 keer terug. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren als u van deze zanger houdt. Nou, ook deze hoort u bijna nooit in Hitlabel. Maar vandaag is hier Tears for Fears.

Ja, en Sil Malmquist die staat hier voor de studio om haar bijdrage aan uw programma te laten horen. Dus geniet ervan, zou ik maar zeggen. Hier is Kusseni bij Middernacht.

En dit was een prehistorisch hit-trio met een achtergrondje voor mij. Jawel, u hoorde achtereenvolgens de oude straatmuzikant van Tante Leen. In de nacht ben jij gekomen van Stellenbosch en als een wilde orchidee van Willy Alberti. En die heb ik gedraaid omdat vandaag mijn vader jarig zou zijn. Maar hij is in 1975, heeft hij al afscheid van ons genomen. Jammer genoeg, maar goed. Ik dacht, ik wil toch nog even aan hem denken. Nou, dan gaan we verder met alweer een wondermooie plaat, als je het mij vraagt. Geniet met z'n allen van Axis en Someone.

Ja, en een van de Nederlandstalige groepen is volgens mij Helemaal Hollands. Een hele mooie groep. En luister maar eens of u het met me eens bent. Hier zijn ze met Ben Je Vergeten.

voor de tweede keer vandaag was dat onze rode draad CD. Ray Charles hoorde nu met Take This Chains From My Heart. En we gaan verder met Ellen Foley. Die gaan we voor u draaien en voor de liefhebbers van deze zangeres. Nou, ik wilde u deze plaat nog eens een keertje laten horen. Want wat is die mooi. We belong to the night.

Nou, we zijn met z'n allen al een klein beetje aan het warm lopen voor de wereldkampioenschappen voetbal. En daarom heb ik de Koninklijke Marinierskapel gevraagd om even dit nummer voor ons te draaien. Hier is Koning Voetbal.

het nieuws en de reclame hoort u Supertramp. Met Give a Little Bit. Ja, ik moest even kijken. Hier is hij. Tot het nieuws en de reclame.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

We begonnen het tweede uur van Hitlabel met Nazareth en Love Hurts. Dus welkom terug, lieve mensen, want hier heb ik nog een heel aantal voor u klaar liggen. En ik hoop dat u daar ook van gaat genieten. Heino en Hannelore heb ik nu. Doe, liefst meer im Herzen.

Ja, en hebt u de tekst heel goed gehoord wat, hoe heet die, Heino en die dame samen zongen? Nou, daar denkt Peter Schrijver heel anders over. En hij heeft er ook meteen een liedje van gemaakt. Maar dit was ook direct destijds een behoorlijke hit. Nooit meer verliefd.

Ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over voor zo'n leuke meid. En als het eindelijk klaar is, zegt ze enthousiast en blij:

Voor de derde keer was dat Ray Charles, onze rode draad-cd. En u hoorde Here We Go Again. En we doen er nog een klein beetje peper en zout bij. En dan komen we uit bij de Gypsy Kings. Hier is Baila May.

Dat waren de Gypsy Kings. En vorige week had ik deze plaat nog niet, maar nu dus vandaag wel. En hier is daarom Julio Iglesias en Spanish Girl.

En u hoorde achtereenvolgens in ons country trio Kisses Sweeter Than Wine van Jimmy Rogers, Is the World Go Crazy Cotillion van Glen Gamble en Born a Woman van Sandy Posey. En daarmee werd het de hoogste tijd voor een Hollandertje. En daarom hebben we Jan Smit uitgenodigd met alweer een van zijn grootste hits. Hier is Als de Nacht Verdwijnt.

0: De Ziekenboeg. Een plaat voor alle ziekenluisteraars van het label.
1: Jazeker, voor al onze ziekenluisteraars is de nu volgende plaat. Of er nu in het ziekenhuis ligt, ziek te zijn of gewoon thuis. Dat maakt natuurlijk helemaal niets uit hier bij het label. Allemaal van harte beterschap. En zieke mensen die gaan we altijd een beetje verwennen met een mooie plaat. Hier is voor u de Dirt Band. En geniet van dit wondermooie stuk. An American Dream.

Dat was weer eventjes best bijzonder, beste mensen. Hè? Althans, dit mag er trouwens ook wel zijn. Jawel, ik zit even op mijn lijstje te kijken. Jawel, hier is 9-11 met A Little Bit More.

Voor de vierde en tevens ook de laatste keer was dat vandaag onze rode draad CD. Ray Charles heb ik voor u uitgezocht en dit was zijn allergrootste hit in ons land. I Can't Stop Loving You. En hier hebben we Beckman Turner Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet.

Ja, luisteraars. En dit programma wordt een zondagochtend tussen 8 en 10 uur, morgens dus, herhaald. En donderdagavond van 6 tot 8, dan hoop ik er weer helemaal live voor u te zijn. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. En tot dan. En hier is als allerlaatste van vandaag, Amy MacDonald. This is the life.

En dit was het dan weer, Hitlabel. Elke donderdagavond van 6 tot 8. Samenstelling, techniek en presentatie, Willem Beemsterboer. En natuurlijk zijn we de volgende week weer.

Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek.

0: Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu op de koffie. Een hele goede morgen.

0: Goedemorgen, dit was Rock the Boat met van Hughes Corporation.
1: Dit is Op de Koffie. Muziek en informatie op de zondagochtend. Presentatie Ineke Bekkering en Cindy Geurkink. Techniek Ricardo Rode.
0: Goedemorgen, het is 9:55 en op deze eerste zondag in mei. Na al het mooie weer van de afgelopen tijd lijkt het vandaag een wat bewolktere dag te worden, hoewel de zon nu nog schijnt. Maar daarover horen we later dit uur meer van Gerrit Vossers van Meteo Gelderland. Tot 12 uur is dit weer Op de Koffie met muziek en informatie op de zondagmorgen onder het genot van een lekker bakje koffie. En vanmorgen scheert er niet, maar wordt de uitzending verzorgd door Cindy Geurkink. En achter de mengtafel zit Ricardo, die ons qua techniek door de uitzending heen zal helpen. Welkom alle twee.
2: Dank.
0: Fijn dat jullie er weer zijn.
2: Ja. We lijken onlosmakelijk verbonden
0: in
2: elkaar.
0: In mijn eentje red ik dit allemaal echt niet. Ik ga wel graag vertellen wat we gaan doen vanochtend. Na de feestelijkheden van de vorige week zijn er de komende week momenten van bezinning. Op 4 mei, morgen, dodenherdenking. En op 5 mei vieren we onze vrijheid. Een deel van onze onderwerpen hebben we hierop afgestemd. Zo hebben we dadelijk een gesprek met Marta van Looy van Bakkie Troost. Zij zal vertellen over dit mooie initiatief en over wat Bakkie Troost op 4 mei gaat doen. Op de dag dat we stilstaan bij degenen die in oorlogssituaties zijn omgekomen. Even na 10:30 praten we met Jeroen Rensen en Cas te Dolle over de verkiezing van de sociaalste ondernemer. En hebben we vast ook wel even tijd om het over de SP te hebben. Omdat de SP niet in de gemeenteraad zit, weet misschien niet iedereen dat er in Winterswijk ook een afdeling is van deze politieke partij. In het tweede uur gaan we met Hilke op stap en ook zij staat stil bij dodenherdenking. Zij heeft een gesprek met Frauke Harmsen van het Onderduikmuseum, waar een expositie is met de titel Overleven. En natuurlijk zijn er de gebruikelijke rubrieken zoals de tuinpassie van Jan, het weerbericht van Gerrit Vossers van Meteo Gelderland, de activiteitenkalender met deze keer ook nog even een gast, en in het laatste half uur spelen we natuurlijk ons spelletje De Jaarteller. En deze keer gaan we terug naar een gebeurtenis uit mei 1987, dat is al bijna 40 jaar geleden. En tussendoor is er natuurlijk lekker veel muziek en we gaan nu luisteren naar Rob de Nijs met het toepasselijke nummer Zondag.

0: Ja, dat was Rob de Nijs met zondag, heel toepasselijk. Nou, in de studio is aangeschoven Marten van Looy. Heb je nog een jingle? Nee, geen jingle vandaag. Marten, welkom in de studio.
1: Dankjewel, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Marten, jij bent coördinator bij het Bakkie Troost.
1: Klopt.
0: Wat is dat eigenlijk, dat Bakkie Troost?
1: Bakkie Troost is eigenlijk een initiatief van de WE. En dat houdt in dat er mensen, dat wij op de begraafplaats zitten bij het baarhuisje. En dat we daar mensen ontvangen die op de begraafplaats zijn en een verhaal kwijt willen. Ze kunnen elkaar daar ontmoeten. Ze kunnen bij ons naar binnen komen. En dan een luisterend oor krijgen. Een kopje koffie, een kopje thee. En ja, meestal komen er een heleboel verhalen vrij.
0: Ja, en wanneer is het ontstaan?
1: We zijn begonnen in 2024. September dus. We gaan alweer naar de 2 jaar toe.
0: Ja.
1: En ondertussen al flink bekend.
0: Ja, want jullie hebben een flink team van vrijwilligers ook, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben op dit moment 11 mensen. Helaas te weinig. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die de mensen willen ontvangen. Zodat we ook vaker aanwezig kunnen zijn. Dat is nu 3 of 4 keer per week wisselend. En het is wel belangrijk dat we er constant zijn. Dat
0: eigenlijk fulltime?
1: Ja, fulltime, dat wordt natuurlijk een beetje lastig met vrijwilligers. Daar hebben we allemaal last van. Maar als we dat 1 of 2 keer per maand iemand kunnen vragen of kunnen krijgen als vrijwilliger, dan kunnen we dat wel uitbreiden. Dus
0: ja,
1: 3 keer per week de ene week en 4 keer de andere week.
0: Ja,
1: in de weekenden om en om.
0: Ja, als je als vrijwilliger meedraait, dan is het een tijdsblok van 2 uur.
1: Ja, dat is 2 uur. Dat door de week smiddags en in de weekenden in de ochtend. Van 10 tot 12.
0: En waar moet je aan kunnen voldoen om mee te draaien in dat team?
1: Empathie hebben, goed kunnen luisteren. Dat is heel belangrijk. Eigenlijk het belangrijkste, luisteren naar de mensen die daar komen. En je kunt een beetje steun zijn, maar het is altijd afwachten hoe mensen reageren, wat ze kwijt willen.
0: Mm-hmm.
1: We lopen ook rond op de begraafplaats en dan, als daar behoefte aan is, dan spreken we de mensen aan.
0: Ja, en jullie hebben nog een heel mooi initiatief genomen. Tenminste, ik vind het zelf heel erg mooi. En dat is de Hemelpost.
1: Ja, klopt. We hebben een Hemelpost brievenbus. En is ook inmiddels wel een begrip geworden. We hebben het afgelopen jaar wel tientallen brieven en kaarten in de bus mogen aantreffen. Die worden verzameld en dan 2 keer per jaar met de zonnewende, wanneer de zomer begint. En in de winter doen we dat dan een keertje. En dan, dat is dan wel een heel erg mooi initiatief.
0: Dan worden de brieven ritueel verbrand.
1: Ja, dat klopt. We maken er ook echt een ceremonie van.
0: En hoe ziet dat eruit dan?
1: Bijvoorbeeld in de winter. Dan hebben we de rijlaan, de oprijlaan, hebben we versierd met lichtjes en kaarsjes. Er is iemand die komt viool spelen. We hebben ondertussen een vaste gast die viool speelt. En dan wordt er een vuurkorf aangestoken en daar gaan de brieven in of de kaarten.
0: En dan wordt er stilgestaan bij de overledene.
1: Ja, klopt. Dan hebben we gedichten. Mensen die iets willen zeggen, dat kunnen we dat doen.
0: Ja. Ik heb wat foto's.

0: gezien van die bijeenkomst. Nou, het was wel heel erg sfeervol.
1: Zeker. En zeker in de winter is dat natuurlijk heel mooi. Dan is het ook al donker. En dan met het vuur en de lichtjes is het best wel heel bijzonder.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Echt, dat is echt heel mooi.
0: Ja. Dan wil ik het even over het baarhuisje hebben. Het baarhuisje had als functie vroeger dat daar mensen opgebaard lagen. Maar dat is... Nu heeft dat een hele andere functie gekregen.
1: Met de komst van ons is er een andere functie, inderdaad. Het baarhuisje bestaat natuurlijk al enorm lang. En dat heeft ook wel een geschiedenis. We hebben het omgetoverd tot een sfeervolle huiskamer. Het is gewoon een prachtige locatie natuurlijk.
0: Ja. Waar je in verbinding kunt komen met elkaar en samen een bakje troost in de vorm van thee of koffie kunt nemen. Ja. Even kijken. 4 mei. Wat gaan jullie 4 mei doen?
1: Ja, morgen 4 mei. Dan hebben we een herdenking. Dan zijn er vrijwilligers aanwezig op de begraafplaats. Dat is wel op de Kerkhoflaan. We horen ook wel eens dat de mensen naar de oude begraafplaats, andere begraafplaats gaan in het dorp. Maar wij zitten zelf op de Kerkhoflaan. En ontvangen de mensen graag voor een kopje koffie of thee. Tevens ligt er voor iedere bezoeker een zakje vergeet-me-niet zaadjes klaar. Deze kunnen ze dan direct op het graf strooien. Of ze kunnen het natuurlijk ook meenemen en dat ergens anders doen. Dat staat iedereen vrij. Het baarhuisje is morgen geopend van 10 tot 12 uur. En morgenmiddag van 2 tot 4 uur.
0: Ja, ja. En dan kunnen mensen dan terecht voor een praatje, et cetera.
1: Ja, ja, eigenlijk wat we ook normaal gesproken doen, hebben we dat nu een beetje op deze dag gedaan.
0: Ja.
1: Officieel zouden we vandaag open zijn. Maar we hebben dat gewoon verschoven omdat morgen een belangrijker dag is.
0: Ja. Dan denk ik even aan de luisteraars die misschien wel belangstelling hebben om vrijwilliger te worden. Waar kunnen ze terecht?
1: Ze kunnen een mail sturen naar de WU.
0: Winterswijkse uitdaging.
1: Ja, en ze kunnen ook eventjes bellen. Dat is allemaal geen probleem.
0: Even bellen of op de begraafplaats aankomen.
1: Ja, kan zeker. En of een mail sturen. Ik heb op dit moment niet het mailadres bij de hand, maar dat is wel te veel.
0: Ja. Maarten, heb je voor de rest nog iets toe te voegen?
1: Vrijwilligers, heel graag. Zodat we vaker open kunnen.
0: Ja.
1: Dat wordt voor ons erg belangrijk. Omdat er wel belangstelling is. En het best wel lastig is om te weten wanneer we zijn. We hebben ondertussen een nieuw bord. Een soort klapbord hebben we gekregen. En als dat voor er staat, dan zijn wij aanwezig.
0: Ja, duidelijk. Ineke, heb jij nog vragen aan Marta? Oh, de microfoon moet even aan.
2: Mijn microfoon moest even aan. Ja, ik heb natuurlijk een deel van het gesprek gemist, omdat ik even onze volgende gasten van koffie moest voorzien. Ik was nog even benieuwd. Morgen zijn jullie open. Morgen is dodenherdenking. En dan herinneren we ons vooral, of denken we aan de mensen die gesneuveld zijn in oorlogssituaties. Maar daar gaat het bij jullie morgen niet specifiek over. Begrijp ik dat goed? Of ook? Want morgen is het voor rouwen, verlies. Hebben jullie het ook gekoppeld echt aan de nationale dodenherdenking, dat we stilstaan bij de gesneuvelden in oorlogssituaties? Of is het jullie doelgroep breder morgen?
1: Nee, dat is wel het uitgangspunt geweest. Maar uiteraard is iedereen die iemand wil herdenken, ook in deze tijd natuurlijk, is iedereen welkom.
2: Ja, je moet niet op een briefje van tevoren aangeven voor wie je komt.
1: Nee.
2: Dat maakt niet uit. Nee. Ik heb een deel van het gesprek gemist. Dus.
0: Helemaal goed. Maarten, dank je wel voor je komst aan de studio.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan elkaar zien
1: ja.
0: en spreken.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens. Dankjewel.

0: Dit was René Klein met Mr. Blue. Bekend geworden door zijn optreden, in ieder geval voor mij, bij Paul de Leeuw. Ja. Dat staat echt wel op mijn netvlies. Ja. Bij jou ook, Cindy?
1: Ja. En het nummer, mijn vader en moeder waren erg gecharmeerd van het nummer. Dus bij hun afscheid is dit ook gedraaid.
0: Oh, oké. Okay. Ja, het is mooi. En Geert heeft de playlist wel gemaakt. En dat heeft hij wel heel mooi gecombineerd met het onderwerp wat we net hadden. We gaan door met de tuinpassie van Jan.
2: Goedemorgen, luisteraars. Wat heerlijk weer dat jullie weer luisteren naar de tuinpassie. We laten aprilmaand achter ons en stappen naar de mooiste maand van het jaar. De maand mei. De maand waarin alles moet groeien. Maar waarin we ook eindelijk echt weer buiten kunnen gaan leven. De natuur staat op springen en de geur van fris gras en bloesem komt je tegemoet. Mei. De maand van de ijsheiligen. Begin mei is een spannende tijd voor elke tuinliefhebber. De zon heeft al flink wat kracht, maar we moeten nog even over die ene drempel heen. De ijsheiligen. Tussen 11 en 14 mei kunnen we nou nog te maken krijgen met nachtvorst. Het is een oud volksgeloof dat na deze data de kans op vorst aan de grond is geweken. Maar wist u dat de maand mei waarschijnlijk is afgeleid van de Romeinse godin Maya, de godin van groei en vruchtbaarheid? Alles in de tuin bevestigt dat nu. De meidoorn staat in bloei en de eerste vroege vaste planten laten hun kleur al zien. Het is dé maand van de grote belofte. De tuinspreuk van de week. Geen uitzending zonder wijsheid, en deze is voor de ongeduldige tuinbezitter onder ons.

Al is de meimaand nog zo groen, hij kan nog wel eens een witte muts opdoen. Dus luisteraars, houd vliesdoeken nog even binnen handbereik voor uw kwetsbare plantjes. Dan wat tuintips voor begin mei. We hebben het gezon en de rozen al gehad. Dus laten we kijken wat we nog meer kunnen doen. Water geven bij droogte. Mei kan verrassend droog zijn. Nieuw geplante struiken of bomen hebben hun wortelgestel nog niet diep genoeg zitten. Geef ze liever één keer per week flink een gift met water dan elke dag een beetje. De hagen knippen of scheren. De eerste groeispurt van hagen zoals buxus of liguster is al bijna voorbij. Rond half mei kunt u ze weer strak in model brengen. Maar check wel eerst even of er geen vogelnestjes in verstopt zitten. Bijen en vlinders maken van uw tuin een paradijs. Een tuin zonder gezoem is als een huis zonder muziek. Maar hoe lok je nou die nuttige vlinders en bijen? Het geheim zit hem in de variatie en de volgorde. Zorg voor een bloeiboog. Planten die na elkaar bloeien, zodat er van de vroege lente tot de late herfst voedsel is. Bijen zijn gek op enkelbloemige bloemen, waardoor ze makkelijker bij het nectar kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de zonnehoed, de lavendel of de vlinderstruik. Maar denk hierbij ook aan huisvesting. Een rommelig hoekje met wat takken, dore stammetjes of een insectenhotel op een zonnige plek, dat doet wonderen. En heel belangrijk, stop met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Gebruik natuurlijke vijanden of grootmoeders middeltjes. Een gezonde tuin met verschillende planten houdt zichzelf namelijk prima in evenwicht. De tuinplant van de week. Onze topper van de week is een plant die direct opvalt. Namelijk de Penstemon digitalis Dakota burgundi. Ook wel bekend als de slangenkop. Wat deze variëteit zo fantastisch maakt is het blad. Dat is namelijk diep paars tot bijna zwart burgundi van kleur. De plant is zeer winterhard en houdt van een zonnige plek en is hoe dan ook anders een absolute magneet voor bijen en hommels. Luisteraars, dit was het weer voor deze week. Geniet van het ontluikende groen, wees lief voor de bijtjes en tot de volgende tuinpassie van Jan. Graag tot volgende week zondag.

0: Dit was Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Een nummer uit 1983. En ik heb net hier in de studio bekend dat ik nogal fan was van Erik Messi.
1: En een beetje meer.
0: Nee. Dat, maar ik vond het het aankijken waard, zeg maar. Leuke groep uit Wageningen. We gaan naar het weerbericht.
2: Slingeland weerbericht. Na een hele droge maand waren we gisteren in afwachting van regen. En er zijn buien gevallen, vooral in het zuiden van het land. Maastricht die ging door de 20 mm in. Maar ook in Zeeland plekken waar meer dan 20 mm is gevallen. En ook wat meer naar het noorden. Het zat vooral in stroken. In de Achterhoek werden we op veel plaatsen toch wel overgeslagen. Ik moet zeggen, Doetinchem had nog wel 10 mm. Maar bijvoorbeeld Meadow, Prinsen had vrijwel niets. Dan kijken we wat verder naar Groenlo. Daar viel 1,2 mm. Grote verschillen dus. En de komende dagen is er nog wel kans op wat neerslag. Maar we moeten weer afwachten hoe dat allemaal uit zal pakken. In ieder geval vanmorgen hebben we lange tijd een wat langere droge periode. De temperatuur die loopt snel op. Eind van de ochtend hebben we ook al 20 graden te pakken. Vanmiddag raakt het bewolkt. En dan volgt er vanuit het zuid westen weer wat regen. Er kan soms ook weer plaatselijk stevig doorregenen. Er kan ook nog weer een klap onweer bij zitten, vooral hier langs de oostgrens. Vanavond kan er nog een enkele bui vallen, maar geleidelijk aan wordt het overal droog. En komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De minimumtemperatuur die zal niet onder de 10 graden komen. En kan hier en daar wat nevelig worden. De maandag die begint dan wat grijzig, maar dat is al snel weg als de zon erbij komt. En later op de ochtend dan hebben we de zon er even bij, maar geleidelijk aan zien we ook weer meer bewolking. En dan kan er eind van de ochtend en ook in de middag een enkele bui vallen. Ook dan is weer een klap onweer mogelijk, bij het temperaturen oplopen naar 20 tot 21 graden. Dinsdag is een bewolkte dag, begint droog. Later kan er ook opnieuw weer wat regen vallen. En dinsdag lijkt het toch wel regenachtig te blijven langs de oostgrens, terwijl verder naar het noordwesten van de provincie de zon er af en toe wat doorkomt. Hoeveel dat zal opbrengen is moeilijk in te schatten. De natste plekken lijken weer 10 mm te kunnen krijgen. Maar de temperatuur die komt ook wat lager uit. We gaan niet verder dan 14 tot 15 graden. In de avond en nacht naar de woensdag kan er ook nog wat regen vallen. En woensdag trekt die regen in de ochtend al vrij snel weg. En dan hebben we de rest van de dag droog. Weer met ook nog zon erbij. En dan wordt het 13 tot 14 graden. Niet meer, want de wind is woensdag noordelijk. En dan wordt ook de dag met de laagste temperaturen. Donderdag en vrijdag dan wordt het, of blijft het allemaal weer droog. En dan wordt het ook weer zachter met 15 tot 17 graden. En het lijkt er ook op dat in het komend weekend toch wel weer de 20 graden in zicht komt. Maar dan neemt de kans op buien weer wat toe. Al met al dus na een hele droge maand toch weer een week met waar we uit kunnen kijken naar wat meer regen, wat meer neerslag. En geleidelijk aan ook weer hogere temperaturen.

0: Dit waren de Les Humphrey Singers met Mexico. En hier in de studio blijkt nu het generatieverschil. Ik zit hier met mensen van de SP, daar ga ik zo meteen mee in gesprek. En een van hen kent Top Op, want ik krijg allemaal beelden van Top Op van vroeger.
1: Ja, ik ook.
0: Mooi, Cindy hè? Ook. Jeroen Rensen ook. En Kaste Dolle en Ricardo van een andere generatie. Huh? Waar gaat het over? En toen Jeroen zei van, we gingen altijd naar de platenzaak om eventjes de top 40 op te halen. Nee, dan liggen ze helemaal onder de tafel. Ja, mooi, van, dat is echt wel heel erg
1: antiek. En Penny de Jager, Jeroen,
0: en
1: weet je nog?
0: Penny de Jager was er ook, ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel hebben over de sociaalste ondernemer van Winterswijk en Aalten. Want elk jaar op 1 mei, de Dag van de Arbeid, reikt SP die onderscheiding uit aan de sociaalste ondernemer van Winterswijk en Aalten. Jeroen Rensen en Kasten Dolle van de SP zijn in de studio om daar meer over te vertellen. Welkom allebei.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijn dankjewel. Dat jullie er zijn. Het was dit jaar zelfs een bijzonder jaar met twee onderscheidingen, zeg maar. Maar allereerst, wie was dit jaar de sociaalste ondernemer?
2: Nou, dit jaar is de eer te beurt gevallen aan restaurant Bertram in Bredevoort. Een heel mooi bedrijf wat volop in de samenleving staat.
0: Maar Bredevoort is niet gemeente Winterswijk.
2: Nee, dat klopt. We hebben het over de SP-afdeling Winterswijk, maar niet iedere gemeente heeft zijn eigen afdeling. En sinds afgelopen jaar is de gemeente Aalten onder onze vleugels gekomen om te kijken.

0: kijken of we daar de boel een beetje aan de gang kunnen krijgen, mensen daar actief kunnen krijgen. En ja, wat is er dan mooier om ondernemers en Atten dan ook mee te laten doen in deze verkiezing?
1: Ja, nee, zeker waar. Hey, en waarom heeft restaurant Bertram deze onderscheiding gekregen? Je zegt dat is een mooie sociale ondernemer, maar wat maakt hem heel bijzonder?
0: Nou, het restaurant Bertram is heel bijzonder omdat het zijn bedrijf maakt niet puur om een bedrijf te zijn, maar om een sociale component in de omgeving te zijn. Ze betrekken al hun producten gewoon van lokale ondernemers hier in de regio. Maar los daarvan hebben ze ook het idee dat ze dat op een solidaire manier moeten doen.
1: Want het is een restaurant, hè? Even voor de luisteraars. Ja.
0: Ja. Ja. Het zit al echt al cementheugenis op het zand in Bredevoort. Een hele mooie locatie ook. Maar de eigenaren nu hebben ervoor gekozen om hun manier van ondernemen op een solidaire manier te doen. Dat betekent dat iedere... alle bedrijven waar zij van afnemen, ook op een sociale manier moet ondernemen. Dus daar wordt heel bewust bij stilgestaan dat in de hele keten van toelevering dat bedrijven solidair naar elkaar zijn. Dus op het moment dat er bedrijven wat verlies maken, dat je dat met elkaar probeert op te vangen.
1: Okay, ja.
0: Het idee wat hij nu heeft is om ook de prijzen in het restaurant ook op een solidaire manier vorm te gaan geven. Daar is hij nu druk mee bezig om mensen naar draagkracht te laten betalen voor de maaltijd die ze genieten.
1: Dat is bijzonder.
2: Ja.
1: Dus mensen die minder geld te besteden hebben, hoeven dan ook minder te betalen.
0: Mensen die meer te besteden hebben, betalen dan hun deel uitgebreider, zodat ze voor andere mensen weer betalen. Zodat aan het eind van de streep iedereen gewoon inkomen heeft en iedereen te eten heeft.
2: Maar hoe gaan ze dat organiseren dan?
0: Ja, daar zijn ze dus druk over het nadenken over hoe ze dat allemaal vorm gaan geven.
2: Ja.
0: Dat
2: lijkt
0: een groot experiment eigenlijk.
2: Ja. Zo van laat even je salarisstrook zien, dan weet je wat je betaalt.
0: Okay. Ja, het mooie is dat je ook gewoon uitgaat van de eerlijkheid van mensen. Hè?
2: Dat, ja.
0: Salarisstrook overleggen is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Nee,
0: dat... je gaat ervan uit op het moment dat je weet wat je verdient, dat je daar ook eerlijk in bijdraagt.
2: Ja. Ja, ja.
1: Het lijkt een beetje op, er is hier in Winterswijk een bedrijf, daar kun je ook een kopje koffie voor iemand anders, ja. Kun je zo'n briefje ophangen van dit kopje koffie is voor iemand anders. Dat vind ik ook
2: uitgesteld
1: wel.
2: Kopje koffie, ja.
1: Dat precies, ja.
0: Ja, ja. Bij Kalimis bedoel je?
1: Ja, ja, ja, ik wou de naam niet noemen.
0: Nee, wij doen
2: zit
0: het
2: nu in de, ja, het zit trouwens nu in de tv-uitzending.
0: Ja.
2: Ook vanwege het sociale karakter.
0: Exact.
1: Oké. Okay. Jullie hebben al een heel aantal jaren de sociaalste ondernemer van Winterswijk. Waarom vind je het belangrijk om daar aandacht aan te besteden?
3: Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden om natuurlijk eigenlijk te zorgen dat, het sociale aspect in de gemeente ook gewoon benoemd blijft worden. En om natuurlijk ook andere ondernemers te stimuleren om een sociale bijdrage aan de maatschappij in Winterswijk in de gemeente te leveren. En
1: ja.
3: Ik denk dat dat ook wel gebeurt hierdoor.
1: Ja, want er is nog wel een wereld te winnen misschien op dat gebied.
3: Zeker.
1: Ja. Zeker. Hoe reageren de prijswinnaars?
3: Over het algemeen zeer positief. Misschien, Jeroen is bij Bertram langs geweest, dus misschien dan kan hij daar wat meer over vertellen in die zin.
0: Ja, de ondernemers zijn vaak heel erg verrast door de manier van kijken waarop wij naar ondernemingen kijken.
2: Ja, wat zijn dan bijvoorbeeld de criteria, Jeroen?
0: Ja, een van de criteria is bijvoorbeeld dat je gewoon goed omgaat met je omgeving. Je personeel op een juiste manier behandelt. Niet op het moment dat iemand ziek wordt, mensen maar gewoon de ziektewet in en uiteindelijk de WW in. Nee, mensen binnen boord houden, mee laten doen.
2: Goed werkgeverschap.
0: Goed werkgeverschap. Maar ook oog hebben voor je omgeving. Dus ook de buurt waarin jouw bedrijf staat moet deel zijn van de manier waarop jij werkt.
2: Oké.
1: Ja, nou mooi. En er zijn natuurlijk al een heel rijtje prijswinnaars. En krijgen ze ook iets? Want ik zag bij de fietsenmaker aan de Vredesweg, die is een paar jaar geleden was die sociaalste ondernemer. Die heeft daar een bordje staan. En volgens mij ook bij een kapper aan de Misterstraat, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Kijk, ze krijgen van ons een oorkonde. En het is natuurlijk mooi om te laten zien dat je een sociale ondernemer bent.
2: Ja. Ja. En wie zit er in de jury?
0: Nou, de verkiezing vindt plaats zodat mensen bedrijven kunnen nomineren. Vanaf begin april zo'n beetje kunnen bedrijven genomineerd worden. Gewoon door mensen uit Winterswijk. En vaak worden daar dan hele mooie...

0: redenen voor genoemd waarom ze zo'n bedrijf dan benoemd willen hebben. En vervolgens in de laatste week van april, de week voor 1 mei, vindt er een verkiezing plaats. En mensen kunnen dan gewoon een stem uitbrengen op de bedrijven die genomineerd zijn.
1: Wordt er veel gebruik van gemaakt? Doen veel mensen mee aan die verkiezing of is het een handjevol?
0: Nou, het wordt de laatste tijd weer wat meer.
1: Oh, dat is mooi.
0: Steeds meer verschillende soorten bedrijven die genomineerd worden, valt ons op.
1: Ja, ja, maar ik bedoel ook vanuit de bevolking. Want er komt dan een oproep op Facebook volgens mij dat je nominaties kunt aanleveren. Wordt daar ook veel gebruik van gemaakt door de bevolking?
0: Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. En je merkt ook dat er ook steeds eerder bedrijven ingebracht gaan worden. Mensen beginnen al vanaf eind februari zo'n beetje bedrijven te noemen. Van daar moeten we aan denken en daar moeten we aan denken.
1: Oh, dat is mooi. Nou, en er was nog een andere onderscheiding. Ik zei in mijn inleiding al, dit jaar waren er 2 prijzen te verdelen. Zelfs een Lifetime Achievement Award. Vertel.
0: Nou, Willy Heijnen heeft in 2008 van ons al een keer de oorkonde gekregen. En ja, nu bij 50 jaar ondernemerschap van Willy. Ja, Willy is een voorbeeld van hoe je sociaal ondernemer zou kunnen zijn hier in Winterswijk. Iedereen kent hem inmiddels. Hij heeft duidelijk zijn plek in de gemeenschap hier. De manier waarop hij zijn winkel runt, omgaat met zijn personeel, is gewoon een voorbeeld voor heel veel ondernemers hier in de omgeving, denk ik. En we vonden nu hij gezegd heeft van nou, ik moet ermee stoppen. Ik maak er daarin een mooi einde aan. Vonden wij het een heel mooi moment om daarvoor nog een keer extra een zonnetje te zetten.
1: Ja, prachtig. Ja, en er is natuurlijk ook veel aandacht aan geweest dat hij 50 jaar in de winkel stond.
0: Ja, en terecht natuurlijk.
1: Ja, zeker. Hey, deze prijs wordt uitgereikt op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Dat is voor een aantal politieke partijen en ook voor de vakbonden natuurlijk een belangrijke dag om aandacht aan te besteden. Waarom is dat belangrijk en waarom blijft dat belangrijk?
2: Ja, het is zeker belangrijk om daar juist op 1 mei aandacht aan te besteden. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat, dat we in Nederland in die zin meer wat werkgeversland zijn dan werknemersland. En juist ook om te laten zien aan de werknemers dat wij waardering richting hen hebben. En op proberen te blijven komen voor de rechten van de werknemers. Is het belangrijk om dit juist op zo'n dag deze oorkonde uit te reiken. En daarnaast is het natuurlijk zo dat vakbonden in Duitsland bijvoorbeeld een veel sterkere positie ook hebben dan in Nederland. En wij het in die zin op die manier ook terecht vinden om dat op 1 mei te doen.
1: Ja, ja, 1 mei is in veel landen zelfs een feestdag. In Nederland dan niet. Maar het is natuurlijk al. En dat vind ik altijd bijzonder van 1 mei. Dat wordt bijna wereldwijd. Wordt daar aandacht aan besteed voor de rechten van de arbeiders, van de werknemers. En ooit volgens mij begonnen om te strijden voor een 8-uurige werkdag of zo. Maar het is ook nog steeds. De internationale wordt ook nog steeds gezongen, misschien.
2: Nou ja,
1: hier en daar.
2: Zeker.
1: Ja. Nee, het is een belangrijke dag. En alleen bij ons geen feestdag. Hey, tot slot nog even over de SP Winterswijk. Ik denk maar zo dat niet iedereen weet dat er een afdeling is van de SP in Winterswijk. Omdat jullie ook niet in de raad zitten. Is daar een reden voor?
0: Nou, we hebben natuurlijk in het verleden al wel een aantal jaren in de raad gezeten. Ik ben 12 jaar raadslid geweest. Maar de SP vraagt meer als alleen maar in de raad zitten. De SP vraagt vooral op straat zijn, met mensen spreken. En politiek is veel meer als alleen maar dat uurtje in die raadzaal. En voor allebei heb je heel veel mensen nodig. En wij hebben er nu voor gekozen om gewoon op straat weer aanwezig te zijn, met mensen te spreken en onze invloed op die manier naar voren te brengen. En dat natuurlijk in de raad in te brengen op het moment dat wij dat nodig vinden. Want je hebt natuurlijk ook gewoon inspreekrecht en daar maken wij gebruik van.
1: Ja. En heb je ook contact met andere progressieve partijen die wel in de raad zitten op dit moment om via die weg wat invloed uit te oefenen?
0: Ja, we proberen natuurlijk contact te hebben, maar zo heel veel progressieve partijen heb je hier in Winterswijk niet. Dus daar houdt dat snel mee op. En in Aalten hebben we inmiddels al wel goed contact en...
1: En wel de ambitie om naast het straatwerk ook het raadwerk weer op te gaan pakken?
0: Ja, uiteraard. Kijk, uiteindelijk moet in de raad wordt het een en ander besloten. En ook de gemeenteraad is gewoon een democratisch gremium waar we gebruik van willen maken. Maar dan moeten we wel de mogelijkheden hebben.
1: Ja, oké. Goed, dankjewel voor je komst naar de studio. We zijn veel wijzer geworden en een fijne zondag verder.
0: Ja, hetzelfde.
2: Dankjewel.

0: Ace of Base was dit met Life is a Flower. Een nummer uit 1998 van de Zweedse band. Ik wist niet dat ze uit Zweden kwamen.
1: Nee, dat wist ik ook niet.
0: Kijk, Geert heeft altijd zo'n enorme parate kennis. En die maakt de playlist. Dus ik heb gauw wel dingetjes opgezocht. Want ik wou ook wat informatie kunnen geven over wat wij draaien. En daarvoor was Udo Jürgens met 66 jaren. En wij zijn bijna aan het eind van het eerste uur. We zijn er weer goed doorheen gekomen.
1: Nou, snel gaat het weer. Hè?
0: Ja. We hebben nog de eerste aanwijzing voor het spelletje van de jaarteller. We gaan terug naar mei 1987.
1: En, dat is een tijd geleden.
0: Dat is bijna 40 jaar geleden.
1: Zo.
0: En de eerste aanwijzing, Cindy.
1: Het seizoen was weer begonnen.
0: Ja. Nou, daar kun je ook nog alle kanten mee op.
1: Ja, kun je alle kanten op. Heb jij de aanwijzing gemaakt?
0: Nee. Ik heb natuurlijk niet zoveel historisch besef nog van Winterswijk.
1: Geert is hier natuurlijk.
0: Ja, Geert kon vandaag niet, maar hij heeft wel bij
1: Geert
0: de voorbereiding
1: bedankt, voor de aanwijzing.
0: Zijn aandeel geleverd. Dus het seizoen is weer begonnen. En hiermee zijn we aan het eind van het eerste uur. We gaan eventjes koffie inschenken. Ja. En wij zijn na de break reclame en nieuws weer terug.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zometeen.

0: We waren nog wat vergeten, hè?
1: Ja. Morgenavond, of morgen is het 4 mei, de dodenherdenking. Daar staan wij natuurlijk bij Slingeland ook bij stil.
0: Ja.
1: Cindy, jij bent morgen in de studio.
0: Ik ben morgen in de studio met Geert en met Hans. En ik heb Crecy Veldhuis, een vriendin van 87, interviewd. Zij heeft de bevrijding meegemaakt als klein meisje. En nou ja, we gaan het daarover hebben. Hoe ze daar vorm aan geeft aan die dodenherdenking. Want hoe ga jij dat doen?
1: Ik ben van plan om naar het monument te gaan bij het stadhuis.
0: Ja.
1: Bij de kranslegging.
0: Ja. Het is altijd een bijzonder moment, hè?
1: Ja, zeker. En zijn we er nog? Ja. Er zijn veel herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd.
0: Ja.
1: We zijn nu wel bijna aan de tijd. Dus we gaan eruit. Tot na het nieuws.
0: Dag.
1: Dag.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht.

0: zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 7 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordschap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie, Glaszetters Winterswijk, Gelre Computers, Huiskamp Carrosserie.
3: Op de koffie.

0: We luisterden naar Supertramp met Give a Little Bit uit 1977, alweer lang geleden. Supertramp was een rockgroep, symfonische rockgroep uit Engeland. En onlangs is een van de oprichters, Rick Davies, overleden. Het is mooi dat we even dit speelden.
1: Muziek en informatie op de zondagochtend. Presentatie Ineke Beckering en Cindy Geurkink.
0: Ja,
1: en techniek Ricardo Rode.
0: Welkom terug. Ik ben te ongeduldig. We zijn weer terug. We hebben koffie er weer bij. En we gaan nu nog een uurtje vermaken met muziek en informatie. Onder andere gaan we met Hilke op stap. Zij gaat naar het Onderduikmuseum, waar zij een gesprek heeft over de expositie Over Leven. En dan hebben we natuurlijk rond 11:30 de activiteitenagenda. En anders dan dat u van ons gewend bent, hebben we daar ook nog even een klein interviewtje aan gekoppeld. En even na 11:30, na de activiteitenagenda, gaan we de jaartellerspeler. Blikken we terug op het nieuws uit de maand 1987. En de eerste aanwijzing had u al. Het seizoen was weer begonnen. Maar dat is allemaal voor later. We gaan nu luisteren naar ABBA met Gimme, Gimme, Gimme.

0: met Hielken op stap. Elke zondag met onze verslaggeefster op locatie, Hielken Tegeloven.
1: In het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten is de indrukwekkende en bijzondere expositie Overlevend te zien. Frauke Harmsen, senior medewerker PR, marketing en collectie, die vertelt meer over. Ja, Frauke, wat is het voor een expositie?
2: Het is een expositie die gaat over Jan Tolkamp. Eind januari 1944 bij de razzia's op de kerken in Aalten is hij opgepakt. Is naar Amersfoort gebracht. Van daaruit heeft hij verschillende kampen overleefd. Heel in het korte verhaal. En is daarna teruggekomen. Heeft nooit over zijn verleden willen praten. Niet met zijn kinderen en ook niet met zijn kleinkinderen. Toen hij in 1989 in Bessan in een verzorgingshuis werd opgenomen, maakte hij daar op een gegeven moment kennis met een kunstenares, Marijke van Dijk. Zij was daar voor een andere expositie en ze kwamen samen aan de praat. En daar is een hele mooie vriendschap uit ontstaan en daar kon hij zijn verhaal wel aan kwijt. En het verhaal wat hij toen vertelde aan Marijke maakte zo'n indruk dat zij naar aanleiding daarvan een aantal lino's heeft gemaakt en die heeft samengevat samen met teksten van hem in een heel mooi kunstboek. En dat kunstboek was een van de aanleidingen om nu deze expositie te gaan maken.
1: Ja, want het is wel echt een heel indrukwekkend verhaal van hem, want ja, hij is dus dan opgepakt tijdens een razzia, maar ja, waarom?
2: Hij moest onderduiken omdat hij voor arbeidseinsatz werd gevraagd. Nou ja, dan zit je ondergedoken, maar hij was wel een heel gelovig man, dus hij ging op een gegeven moment wel hier in Aalten naar de kerk. En op 30 januari 1944 was de razzia op de kerken hier. En toen is hij daar opgepakt. Toen kwam hij in Amersfoort terecht. Daar zat hij eerst als gevangene vanwege weigering van de arbeidseinsatz. Maar hij was een heel principieel man. Want hem werd gevraagd om bijvoorbeeld uitgezonden te worden naar het Oostfront en dergelijke. Dat heeft hij toen geweigerd. Vervolgens kreeg hij in Amersfoort een rode bal op zijn gevangeniskleding genaaid. Wat betekent dat hij als politiek gevangene werd behandeld. Ja, dan kom je in een zwaarder regime terecht. En van daaruit is hij overgeplaatst naar Neuenkammer, onder andere bij Hamburg. Daar heeft hij in een buitenkamp gezeten in Husum. Aan het eind van de oorlog, toen de Russen naderden, toen is hij via een dodentrein naar Ravensbrück gebracht. En daar is hij door de Russen bevrijd. En vervolgens via omwegen is hij weer teruggekomen naar Nederland toe. In Groningen heeft hij in een sanatorium gelegen om te herstellen. Vervolgens is hij teruggekomen naar de Achterhoek en heeft daar zijn toenmalige vriendin getrouwd. En is verder gaan leven eigenlijk zonder zijn verhaal te vertellen.
1: Nu is het dan het boek, is een verhaal wel opgeschreven, maar het is wel echt heel heftig. En ik denk dat hij ook niet oud was toen hij werd opgepakt.
2: Nee, hij was 17 jaar ongeveer toen hij opgepakt werd. Dus dan kun je je voorstellen.

0: Als jonge jongen, zeg maar nog geen twintiger, wat voor dingen je allemaal meemaakt. Hij is opgepakt met een aantal mannen hier uit de regio.
1: En dan denk je ook bij een kerk, dat je daar veilig bent. Ja. En dan gewoon kom je de kerk uit, of zelfs misschien in de kerk.
0: Nee,
1: en dan,
0: in de kerk, ja.
1: En dan word je gewoon bruut opgepakt.
0: Bruut opgepakt. In eerste instantie naar Amersfoort afgevoerd. Door zijn principiële houding werd hij als politiek gevangene beoordeeld. En dan kom je in een zwaarder regime terecht.
1: Maar wat heeft hij dan bijvoorbeeld meegemaakt? Dat het dan dat zwaarder regime...
0: Hij was bijvoorbeeld als politiek... In Amersfoort heb je bijvoorbeeld zeg maar de Rozentuin. Dat is een heel berucht gedeelte van dat kamp. Daar loop je eigenlijk in een gang met prikkeldraad aan de zijkant. En daar staan de kapo's om je heen om je gewoon klappen uit te delen als je op een gegeven moment niet blijft bewegen. Of je moest bijvoorbeeld kniebuigingen maken. En als je dat niet goed deed, dan werd je geslagen.
1: Nou, gewoon dus echt heftig.
0: Ja, dat kun je bijna niet voorstellen in deze tijd. En hoe je daarmee omgaat. En daardoor kun je eigenlijk ook wel voorstellen dat je, als je naar die tijd terugkomt, dan wil je eigenlijk vooruit. En dan wil je eigenlijk niet nadenken over wat je allemaal is overkomen. En dat heeft hij ook heel lang niet willen vertellen aan zijn kinderen en niet aan zijn kleinkinderen. En juist doordat hij dus die Marijke van Dijk leerde kennen, kwam daar op een of andere manier wel de ruimte om dat te gaan vertellen. En nou ja, Marijke heeft dat in een heel mooi kunstboek heeft dat samengevat. Want dat kunstboek zijn maar 7 exemplaren gemaakt. Daarvan is er eentje bij ons in de collectie. En die kun je dus nu in de expositie zien.
1: Maar het zijn dus ook allemaal heel indrukwekkende beeltenissen. Maar ook gewoon qua quotes, teksten, is het gewoon echt heel heftig als je dat leest.
0: Ja, het is moeilijk om daar een bepaalde quote uit te halen. Ikzelf vind ik de quotes die hij aan het eind heeft gezegd eigenlijk van... ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden, vind ik wel heel sprekend. En die vertelt eigenlijk het hele verhaal. In die tijd dat je in die kampen hebt gezeten, dat je iedere keer denkt van, ga ik dit overleven? Welke keuzes maak ik, zeg maar, om zelf te overleven? Of moet ik misschien mijn laatste brood wel aan een ander geven, maar dan weet ik dat ik zelf doodga? Dat zijn eigenlijk levenskeuzes waar je voor gesteld wordt. Dat is gewoon heel erg moeilijk om daar dan de goede keuze in te maken. En hij heeft heel erg steun gehad aan zijn geloof. Het was echt een gelovig man. Maar door de dingen die hij meegemaakt heeft, heeft hij na die tijd zich toch wel eens regelmatig afgevraagd van, oké, er zijn zoveel mensen doodgegaan. Of hebben hele akelige dingen meegemaakt. Hij zelf ook. Is dit wel Gods keus geweest? Maar hij is toch wel altijd, zeg maar, gelovig gebleven.
1: Nou ja, en denk ik ook wel weer een positief mens in die zin dat hij misschien daardoor toch wel dan nog dacht van, goh, maar er is nog iets om voor te leven.
0: Ja, dat sowieso. Dat moet wel achtergezeten hebben. Dat gaf hem wel iedere keer kracht. Je ziet in zijn levensverhaal wat je hier ook kunt lezen. Dan hoorde hij een psalm of dergelijke. En daar putte hij dan toch wel weer kracht uit om door te gaan. Dat heeft hem in die periode dat hij in de kampen gezeten heeft zeker kracht gegeven om niet op te geven. Want die zijn er best geweest.
1: Ja, maar dan in dat opzicht heeft dan het geloof inderdaad hem wel geholpen. Ja. Om dan inderdaad toch te overleven. Dus dat is dan wel weer mooi. Ja. Ja, en dan ook alles is dus wel ook gewoon door Marijke, de kunstenares, ook als je die beelden ziet, heel heftig, maar ook wel weer op een hele mooie manier, integere manier verbeeld. Ja. Want hoe heeft ze dat gedaan?
0: Ze heeft uit alle gesprekken die ze met hem gehad heeft, heeft ze bepaalde quotes gehaald die haar aanspraken, of in ieder geval zeg maar bij haar echt heel, heel dichtbij kwamen. En die quotes heeft ze ook omgezet naar lino's. Dus dat betekent zeg maar houtsneders. Die zijn afgedrukt. En die zijn dus in een kleine oplage afgedrukt. En die heeft ze dus samengevoegd. En samen heeft ze daar een heel mooi kunstboek van gemaakt.
1: Er zitten beeldenissen bij van dat je gewoon alleen maar lijken ziet liggen. Ja. En of dat je met de trein tralies of gewoon echt prikkeldraad.
0: Ja. Hij moest in Neuengamme, moest hij in een crematorium werken. Dat verhaal heeft zij dan heel beeldend in dat kunstboek weergegeven.
1: Ja, maar je ziet hier allemaal nummers. Dus dat zullen de nummers van de mensen zijn geweest. En een oven en al die lijken ervoor.
0: Dat is wel heel, heel, heel indrukwekkend. Ik vind zelf de Rozentuin. Die heeft ze ook heel mooi verbeeld. Nou ja, een roos, dan heb je toch een bloem. Dat is misschien wel iets lieflijks. Dus je ziet daar eigenlijk de wreedheid van het prikkeldraad. Die eigenlijk verbloemd wordt door de naam Rozentuin. Vind ik heel mooi, zeg maar, hoe ze die in beeld gebracht heeft.
1: Maar jij, die heeft natuurlijk, een roos heeft natuurlijk wel weer van die venijnige prikkels.
0: Dat kun je dan heel mooi, dat heeft ze heel mooi beeldend dan inderdaad weergegeven. Dus ja, ik vind dat wel heel indrukwekkende platen die ze gemaakt heeft.
1: En dit is dan wel, want dit is gewoon, zeker nu in de tijd waar we leven, is die bewustwording, gewoon daarmee bezig zijn, is wel heel belangrijk.
0: Ja, je hebt natuurlijk inderdaad, morgen is dodenherdenking. Dus dan word je eigenlijk weer met je neus op de feiten gedrukt. zeg ik altijd. Je gaat toch nadenken van hoe het toen de tijd was, maar je probeert het toch altijd weer naar deze tijd te halen. En het lijkt alsof wij nooit niks leren vanuit die tijd. En dat is eigenlijk wel iets

0: Wat we ook, zeker ook in het museum willen laten zien van hoe is het toen geweest. Maar probeer dat dus te trekken naar deze tijd. En hoe gaan we nu met elkaar om? En moeten we niet meer naar elkaar omkijken? En niet elkaars verschillen zoeken, maar juist de overeenkomsten die we samen hebben. Want we lijken meer op elkaar dan we volgens mij allemaal bij elkaar denken.
1: Ja, en toch zijn er overal in de wereld oorlogen. Ja. Dat je echt denkt dat het mogen blij zijn hier in Nederland, dat we gewoon in vrede leven.
0: Ja, klopt.
1: Maar dat het dan toch echt, ja, als je dan nu overal in de wereld ziet wat er allemaal gaande is, dat je echt denkt van jongens.
0: Ja. Ja, daarom. Het lijkt alsof we er niks van leren. Ik denk dat we wat meer verdraagzamer naar elkaar moeten zijn. Dat we soms gewoon wat meer naar elkaar moeten luisteren. En tuurlijk, we kunnen het niet allemaal met elkaar eens zijn. Er zullen altijd verschillen blijven. Maar het verschil hoeft niet te betekenen dat je dan uit elkaar groeit. Maar je kunt proberen om elkaar te begrijpen. Daar gaat het eigenlijk om.
1: En dat is wel heel mooi wat jullie hier dus ook in het museum doen. Ja. In het Onderduikmuseum. Want jullie hebben dan, dit is dan een van de nieuwe exposities die hier nu is. Maar er is natuurlijk veel meer te zien. Ja, en mensen moeten vooral gewoon hier eens komen kijken. Ja. Gewoon wat er.
0: Ja, want wij proberen eigenlijk met, ja, wij noemen het zelf met de kleine verhalen, proberen wij de grote geschiedenis te vertellen. Dus we proberen te vertellen van hoe het leven in die tijd was. Hoe je moest onderduiken. Wat dat voor consequenties had en dergelijke. En daardoor krijg je eigenlijk een beeld hoe dat in die tijd geweest is. En wat voor beperkingen je toen had. Je trok zelf al een beetje de vergelijking zeg maar, met corona. Daar leek het eigenlijk wel een beetje op. Dan moet je ook soms keuzes maken. Doe je iets wel of doe je iets niet? En dat was in die tijd eigenlijk ook net zo.
1: Mensen moeten gewoon vooral hier naar het museum komen kijken. Ja. En zo, en vooral ook naar deze expositie overleven. Want tot wanneer is deze expositie te zien?
0: Deze expositie is tot eind augustus te zien. Tijdens deze expositie hebben we ook nog een andere expositie. Dat is over de Dutch National Battalion. Heel wat anders, maar net zo indrukwekkend. Dat zijn 400 mannen en vrouwen die uit de onderduik kwamen en die zich hebben aangesloten bij het Canadese leger. En hebben in die tijd het Canadese leger eigenlijk een soort flankdekking gegeven, waardoor de Canadezen heel snel konden opstomen, zeg maar, richting de Veluwe, Harderwijk en dergelijke. Het bijzondere is dat die mannen en vrouwen allemaal uit de onderduik kwamen. In plaats van dat ze dus zeiden van oké, we zijn vrij, we gaan naar huis en we gaan weer verder met ons leven. Nee, namen ze toch de beslissing om te zeggen, wij sluiten ons aan bij het leger en gaan dan proberen de rest van Nederland te bevrijden. Dus ja, die is ook nog te zien tot zeker eind juli.
1: Ja, echt indrukwekkend. Als mensen naar dit museum willen, wanneer zijn jullie open en waar kunnen ze informatie vinden?
0: Ja, je kunt informatie vinden op de website nationaalonderduikmuseum.nl. We zijn open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5. En op zondag van 1 tot 5.
1: Vele indrukwekkende verhalen hier in het museum. Zo ook het verhaal van Jan Tolkamp. Kom ook de expositie Overleven bezichtigen. Goed dat deze verhalen verteld worden, zodat het lijden en de verschrikkingen niet vergeten worden.

0: was Stef Bos met Niet Zonder Mij. Wij gaan door naar de activiteitenagenda.
1: Wat valt er dit weekend allemaal te beleven in en rond Winterswijk? U hoort het nu allemaal in de activiteitenagenda.
2: Ja, dan gaan we even kijken naar de activiteiten voor zondag 3 mei. Oh ja, ik moet even nog iets toelichten. Net hadden we een gesprek met Marta van Looy over het bakkie troost. Mensen die belangstelling hebben om vrijwilliger te worden kunnen mailen naar wwinterswijk.nl. Dus wwinterswijk.nl. Nou, dan ga ik over naar de activiteiten. Spelletjesliefhebbers kunnen vanmiddag vanaf 14:30 in de Biep meedoen met de bordspelmiddag. Aanmelden is niet nodig, iedereen kan aanhaken. De Biep heeft een selectie spellen, maar zelf een spel meenemen mag ook. De middag is voor alle leeftijden.
0: En dan verzorgt Hans ten Berge vanmiddag om 15:00 een lezing over de oorlogsjaren 1940-1945 in Winterswijk. Hans is onder andere bekend van de website Oud Winterswijk. De lezing is vrij toegankelijk en vindt plaats in restaurant De Lindeboom. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden is wel gewenst en dat kan via het telefoonnummer 06-22-37-1175.
2: En je kunt ook nog even op Oud Winterswijk kijken, want daar zag ik namelijk ook nog bericht geven.
0: Oké, goede aanvulling. Over. Ja.
2: Schrijver Jan Bok is de gast in de Biep voor een bijzondere lezing rond zijn nieuwste boek, De Weemoed van de Reiziger. Het wordt een middag voor iedereen die houdt van literatuur en reizen en kunst die raakt. Jan Bok neemt luisteraars mee langs verhalen over kunstenaars en hun reizen. De lezing start om 15:00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Biep en op www.oostachterhoek.nl/Jan Brokken en kosten €7,50.
0: Vanaf 16:30 kunnen liefhebbers luisteren naar een herdenkingsrecital uitgevoerd door de sopraan Sofia Asghari en pianist Christopher Broekman. Samen brengen zij een programma dat de muzikale weg volgt van herinnering en verlies naar herwonnen vrijheid en levensvreugde. Dit vindt allemaal plaats in het Doopsgezind Kerkje. Kaarten kosten €18 en zijn te bestellen via www.doopsgezindkerkje.nl. En de deuren gaan al open om 16:00.
2: En dan hebben we nog wat activiteiten voor komende week. Op 4 mei zijn er binnen onze gemeente grenzen verschillende herdenkingsbijeenkomsten. Zo is er om 17:00 een herdenkingsbijeenkomst op de Joodse begraafplaats, Misterweg 144. Er zal een kranslegging zijn door de Joodse gemeenschap, het college van burgemeester en wethouders en de vereniging Volksfeest. Alle namen van de vermoorde Joodse Winterswijkers zullen worden genoemd door leden van de Joodse gemeenschap. Daarna is er 2 minuten stilte en zullen er bloemen gelegd worden door de aanwezigen. De herdenking op de Joodse begraafplaats is openbaar en vrij toegankelijk. Even kijken, nou moet ik nog wat zeggen, zegt Ineke.
0: Ja? Nou, dan ga ik het zeggen.
2: Ja,
0: om 19:00 is er op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan ook een bijeenkomst. We staan daar stil bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. En ook daar zijn kransleggingen door het college van BMW en Vereniging Volksfeest. Daarnaast zal er een bloemlegging zijn door adoptanten. En vanaf 19:45 is de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik Frissenbank voor de Woord in het centrum van Korrelen. Het 4 mei-comité al daar nodigt belangstellenden uit om met elkaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Friese. Er wordt daar ook stilgestaan bij het thema de geschiedenis begrijpen. Aanwezigen

0: krijgen een bloem uitgereikt die in de aanwezige fase bij het monument kunnen worden geplaatst. En met name kinderen zijn ook van harte welkom bij deze plechtigheid.
1: Ja, en om 19:30 begint er op het mevrouw Kuipers-Rietbergplein de herdenking in het Vrijheidspark. Er is een kranslegging bij het monument van Tante Riek door het college van burgemeesters en wethouders, de vereniging Volksfeest en door de scouting Winterswijk. Zowel de burgemeester als de kinderburgemeester zullen een toespraak houden en het geheel wordt muzikaal omlijst door muziekvereniging Excelsior.
0: En dan is aansluitend op de dodenherdenking een concert van project Cor Oase in de Jacobuskerk. Die begint om 20:30. De toegang hiervan is gratis, maar er is de mogelijkheid van een vrije gift bij de uitgang.
1: Er is nog een ander concert en wel in Theater de Storm, waar Jazzy Woman, muziekvereniging De Eendracht en Rutger de Vries hun krachten bundelen voor het herdenkingsconcert. Tijdens dit concert kan het publiek op haar eigen wijze herdenken. Het concert begint om 21:00. Kaarten zijn €15 en te bestellen op www.theaterdestorm.nl.
0: Er is een hoop te doen op 4 mei bij dodenherdenking.
1: Ja, zeker.
0: Dan is 5 mei bevrijdingsdag. Dan is er ook van alles te doen. Bijvoorbeeld in Villa Mondriaan. Daar is vanaf 11:00 zijn de bezoekers welkom om de jaarlijkse expositie van de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst te bewonderen. De deelnemers kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerk en dat wordt beoordeeld door een vakjury. In de zomer krijgen de winnaars een podium in Villa Mondriaan. En de wasexpositie, dus van de Winterswijkse Academie voor Schilderkunst, betekent dat, die is gratis te bezoeken, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld.
1: De Landelijke Bevrijdingsdag begint in de synagoge met een bijzonder concert. De synagoge opent om 11:30 en een 30:30 later verzorgt Rolena Cross, begeleid door gitarist Tess Marang, het bevrijdingsconcert. Aan het begin van het concert spreekt burgemeester Boukje Dijkstra. De toegang is gratis en wordt gevraagd om een vrije gift. Aanmelden is verplicht en kan via info@synagogewinterswijk.nl.
0: En dan worden er in heel Nederland op 5 mei vrijheidsmaaltijden geserveerd. In Nederland kunnen wij vieren dat we in vrijheid leven, maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat we elkaar echt blijven ontmoeten. En dat gaat heel goed bij een gezamenlijke maaltijd. Dat gaan we ook in Winterswijk doen in Theater Astoria om 14:45. Aan de eettafel ontmoet je nieuwe gezichten en vinden mensen elkaar in de verhalen die we delen over vrijheid en onvrijheid. De vrijheidssoep van dit jaar is ontwikkeld door Jannie van der Heijden, bekend van onder andere Heel Holland Bakt, en is gemaakt door Dish and That. Er zijn verhalen en herinneringen aan toen, er is muziek en zang en ook het koor Rockpops levert een bijdrage, net als de vrijwilligers van het Lappenbrink Theater en Keep Them Rolling, dat zijn met oude voertuigen. Er is ook een special guest. Deelnemen is gratis, maar reserveren is wel nodig en dat kan via de site van 100% Winterswijk. Ja. En dan is er op 7 mei nog in het Doopsgezind Kerkje een literaire avond met de schrijfster Eva Postuma de Boer, waar zij aandacht besteedt aan haar nieuwe boek Omdat ik je zie. Dat is haar 7e roman en dat gaat over verlies, vriendschap en liefde. Kaarten kosten €12,50 en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Kramer.
1: Ja, en tot slot vestigen we alvast even de aandacht op het Landelijk Atelierweekend. Dat volgend weekend wordt georganiseerd, dus op 9 en 10 mei. Christy Lechters is in de studio om iets te vertellen over de kunstenaars die meedoen in Winterswijk. Christy, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jij gaat meedoen.
2: Zeker. Ja,
1: wat kunnen we verwachten in het weekend?
2: Nou, we hebben drie locaties in Winterswijk die open zijn. Daan de Leeuw in Meadow. En die laat in feite 40 jaar kunst zien van zijn kant, houtbewerking. En ook werk van de cursisten zijn daar te zien. Dan hebben we gastgalerij Hankommen met Hans Hendricks en Mira Breukers. Die zijn ook open van 10 tot 5. Er kan ook een kopje koffie weer genuttigd worden met huisgemaakt gebak. Mira Breukers komt uit Groenlo en zij maakt in feite op dit moment wat schilderijen met ecoprinten. Natuur is dan eigenlijk de inspiratiebron. En mijn atelier, het Zonnehuis Atelier, is aan de Badweg te bezoeken. Ik ben alleen in de middag geopend van 1 tot 5. En mijn kunst gaat voornamelijk over architectuur en natuur. Dus ik maak grote collages. En ik heb afgelopen jaar heb ik de Achterhoekse Kunstprijs heb ik een nominatie verdiend vanuit de vakjury. Dat mijn werk toch op een bijzonder eruit ziet. En daar ben ik eigenlijk heel trots op.
1: Ja,
2: en dat wil ik dan ook graag even benoemen. Ja. Dus mijn idee om ook weer met het Landelijk Atelier Weekend is toch.

0: Ja, het is soms voor sommige mensen best wel moeilijk om zo'n galerie binnen te stappen of een museum.
1: Ja.
0: En de atelier is misschien dan toch net iets makkelijker, dat die drempel wat lager is. Ik vind het gewoon heel erg leuk om mijn werk te laten zien.
1: Ja.
0: En daarnaast is mijn tuin nu ook vol in bloei, zeg maar, met allerlei kleuren groen. En mijn tuin is eigenlijk ook een soort van kunstobject. Daar zijn ook kunstobjecten te zien van anderen en ook van mezelf.
1: Ja.
0: Dus ik wil het gewoon graag laten weten dat wij geopend zijn.
1: Ja.
0: Dus,
1: hebben jullie ook een site, Christy, waar mensen nog even de informatie na kunnen lezen?
0: Ja, je kan gewoon op de site lezen van www.landelijkatelierweekend.nl. En dan kun je zeg maar de Winterswijk aanklikken, de editie van het voorjaar. En dan zie je onze namen staan en ook allerlei informatie hoe en wat.
1: Ja, en we hadden in het vorige gesprek al even over, je bent ook docent, hè? Je doseert in kunst. Kunnen mensen ook een workshop of iets dergelijks bij jou volgen? Doe je dat?
0: Nee, bij mij is het op dit moment geen workshop, maar ik heb wel over 2 weken heb ik in Hummelo, omdat ik daar ook meedoe met Rondje Kunst. Daar is wel een workshop doorkijkjes maken. Dus dan leer je met de techniek van dat collage heel snel in 1,5 uur een mooi kunstwerk maken. Dus,
1: ja.
0: Dus als mensen daar nog dat willen, dan kom dan eerst bij mij langs in het atelier en dan vertel ik erover wat je kunt doen.
2: Ja. En mensen kunnen gewoon langskomen op de Bonnefoy.
0: Lekker
2: langswandelen.
0: En
1: dat, werk is te koop.
0: Werk is er ook te koop, zeker.
1: Nou.
0: Ja. Dus,
1: heel veel succes.
0: Ja, dankjewel.
1: We gaan vast nog van je horen.
2: Fijn dat je het even kwam toelichten.
0: Ja, is goed.
2: We gaan luisteren naar muziek.

We gaan niet hallo zeggen, maar goodbye tegen René Vroger. Want anders komen we een beetje in de knoei met de tijd. Want we hebben natuurlijk niet normaal geen gast bij de activiteitenagenda. Dus we moeten even schipperen nu. We gaan naar ons spelletje. Ik had al gezegd, het wordt mei 1987. U krijgt van ons een aantal aanwijzingen. En als u denkt het te weten, bel dan naar 53 1110, ons nummer van de studie.

0: En dan maak je kans op twee lekkere pakken koffie. Pakken lekkere koffie, moet ik zeggen.
1: De Jaartiller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar.
0: En als je de laatste 4 weken al een keer gewonnen hebt, dan moet je deze beurt voorbij laten gaan. Dan krijgen anderen ook de kans. We hadden een eerste aanwijzing al gegeven. Het seizoen was weer begonnen. Mei 1987. Kijk, we hebben al een beller. Dat gaat lekker snel. Goedemorgen, Slingeland FM.
2: Goedemorgen, ik ben Jansen hier.
3: Dag Ben. Goedemorgen.
2: Dag. Ik denk niet dat het goed is. Ik denk dat het te makkelijk is, maar...
0: Probeer het.
2: Zo is het. Zou het kunnen zijn dat Hans Prins en Meddel begon met de WM-metingen in mei 1987?
0: Nee, dat is niet wat we zoeken. Je had een goed voorgevoel, maar we proberen het later nog eventjes weer.
2: Ga ik doen.
0: Oké, doeg.
3: Het seizoen was weer begonnen, Ineke. Zullen we er een tweede aanwijzing bij geven?
0: Ja, is goed.
3: Ja?
0: Kom maar.
3: Maandenlang werd er al naar uitgekeken. Maandenlang. Zou jij er ook naar uitkijken?
0: Nee.
3: Ja, het seizoen was weer begonnen. Maandenlang werd er naar uitgekeken.
0: Goedemorgen, Slingeland FM.
4: Ja, goedemorgen, Ine.
0: Dag Ine.
4: Waar doe ik als spijsjes daar in Huppel dat ik weer te koop daar en daar?
0: Dat was wel zo'n hele, hele goede suggestie, is dat. Maar niet wat wij zoeken. Nee. Maar het is inderdaad wel aspergetijd in mei.
3: En dat is lekker.
0: Ja, had gekund, ja. Ine, maar het is niet wat we zoeken.
4: Is goed, ja.
0: Doeg.
3: Doeg. Het seizoen was weer begonnen. Maandenlang werd er naar uitgekeken. En
0: het gaat om een nieuwsfeit uit mei 1987.
3: Heel lang geleden, toen we nog jong en strak waren, Ineke.
0: Nou, Cindy. Kom op.
3: Ik zeg niks. Ik zeg niks. Zullen we er nog één bij doen?
0: Ja.
3: Eindelijk waren ze er weer. Nou, het zou ook wel die asperges kunnen slaan, hè?
0: Ja.
3: Want heb jij ze al gegeten?
0: Nee.
3: Ik wel. Oh, heerlijk.
0: Ja, het is, zeg ik nou nee? Nee, volgens mij nog niet. Maar dat gaat niet lang meer duren, want het is echt lekker.
3: Ja, het is heel lekker.
0: Ik hou ervan, laat ik het zo zeggen.
3: Ik ook.
0: Maar goed, daar gaat het niet over. Het seizoen is weer begonnen. Maandenlang werd er naar uitgekeken. En eindelijk waren ze er weer.
3: Ja, ze hebben het vaker gedaan.
0: Ja.
3: Ja,
0: oh, dan geef je al wat prijs.
3: Ik moet oppassen dat ik niet veel ga zeggen.
0: Ja. En wat voor seizoen. We gaan het horen. Goedemorgen, Slingeland FM.
5: Goedemorgen, met Wim.
0: Dag Wim.
5: Was het het aspergeseizoen?
0: Nee, dat had jouw voorganger ook al genoemd. En dat is een hele goede suggestie. Had natuurlijk heel goed gekund, want in mei begint dat het seizoen van het witte goud weer.
5: Oh, dat had ik niet gehoord, pardon.
0: Ja, nee, maakt helemaal niks uit. Maar probeer het zo meteen nog een keer.
3: Bedankt voor het bellen.
5: Doeg.
3: Ja, het seizoen was weer begonnen. Maandenlang werd er naar uitgekeken. Eindelijk waren ze er weer.
0: Eigenlijk kun je kunnen zeggen, ze waren er weer een keer.
3: En ze waren er weer een keer, ja. En Ineke, doe maar gewoon.
0: Zal ik het doen?
3: Ja.
0: Ook nu ging het er weer heftig aan toe.
3: Heftige asperges.
0: Nee, geen asperges.
3: Oh, geen asperges.
0: Jij brengt nu weer de boel in verwarring, dat is oké. Het seizoen was weer begonnen. Er werd maandenlang naar uitgekeken. Eindelijk waren ze er weer een keer. En het ging er ook nu weer heftig aan toe.
3: Ja.
0: Ja, goedemorgen, Slingeland FM.
6: Goedemorgen, met Prins Isser aardbeien.
3: Nee, er zijn geen aardbeien. Nee. We gaan niet op de fruiten en groenten toe.
0: Ook geen spinazie, geen slagen.
3: Geen komkommers. Geen radijsjes.
0: Nee. Wat zei je? Oh, ze is weg.
3: Ja, het ging er heftig aan toe. Ja, die komkommers.
0: Er is weer iemand die het denkt te weten. Goedemorgen, Slingeland FM.
7: Met Henk Jansen was het begin van de autocrossseizoen.
3: Nee,
0: dat is het niet. Nee, ook niet.
7: Oké,
0: probeer het later nog een keer.
3: Zal ik er nog één bij doen?
0: Doe maar.
3: Ja? De vloer kon het niet aan.
0: Oh, we hebben nog een beller. Goedemorgen, Slingeland FM. Hallo.
3: Oh. De vloer kon het niet aan en het ging er weer heftig aan toe. Eindelijk waren ze er weer. Maanden werd er naar uitgekeken.

0: Het seizoen was weer begonnen.
1: Goedemorgen, Slingeland FM.
2: Goedemorgen, Nadja met Truus. Waar staat de dans bij Meijer? Ach, bij Meijer voor de zonnebloem?
0: Nee. Helaas. Nee. Was er geen dansen van de zonnebloem? Nou, de vloer kon het gewoon niet aan. Het ging gewoon helemaal door zijn hoeven. Nee.
1: Van tevoren dachten we, dit is al een makkelijke. Ja. Maar het valt toch tegen. Goedemorgen, Slingeland FM.
3: Ja, Benny.
1: Hi, Benny.
3: Ik dacht in woord de normaal.
1: Wat zeg je dan precies?
3: De groep van normaal.
1: Ja, en wat was daarmee?
3: Ja, dat vloer kon niet aan. Met die dagen was al die spullen door.
0: Ja.
1: En waar was het dan?
3: In Woord.
1: Nee, je bent heel warm. Heel warm. Maar het is niet helemaal goed.
3: Ja, dacht ik al.
0: Ja, het was een donkerbruin vermoeden.
1: Probeer het zo meteen nog een keertje weer.
0: Ja, de vloer kon het niet aan.
1: Goedemorgen, Slingeland FM. Ik kan jou heel slecht verstaan. Kun je wat beter in de microfoon van je telefoon praten?
4: Ja, dat was in Meadow.
1: En wat was er in Meadow?
4: Dat is een tent waar normaal opgetreden en de vuur doorgebroken.
1: Ja, dat is hem helemaal. Ja,
0: helemaal goed.
1: Dus de vorige beller zat er heel dichtbij, maar die had de locatie niet goed. Het was inderdaad in Meadow, waar eindelijk normaal weer een keertje optrad. Die hadden ook in de jaren 70 tentoptredens daar gehad. En het publiek zakte door de houten vloer van de tent, maar dat mocht de pret niet drukken. En wat ook nog een aanwijzing was, dat er al snel een tekort was aan bier. En de laatste aanwijzing was hukken en ongaan. Moet je mij horen. Maar helemaal goed, je hebt het gewonnen. Blijf even hangen, dan noteer ik even je adresgegevens. Dus niet ophangen. En wij gaan luisteren naar een nummer, top 10 nummer van toen. Club Nouveau met Lean on Me.

0: We gaan naar het nieuws uit 1987. Heb je nog een jingle?
1: Een jaar tellen. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar. Vandaag staat centraal.
0: Mei 1987. Alle 36 bestuursleden van de vereniging Volksfeest Winterswijk nemen op 30 april deel aan het défilé op Paleis Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana. Het is de eerste keer dat een gezelschap uit Winterswijk mag deelnemen. Een geweldige dag. Het was alsof we bij bekenden op bezoek waren. Al dus de heer Vos die een cadeau aan de majesteit mocht aanbieden.
2: Ja, 1500 bezoekers kwamen oerend hard naar Meadow, waar normaal een optreden geeft, in de feesttent achter Spiekerman. Ondanks dat de dansvloer het begeeft, loopt het optreden niet uit de hand. Na 2 uur hugging en angon geeft de tap geen drup bier meer en moet er snel bijbesteld worden. Een zeer geslaagd evenement waar nog lang over nagepraat wordt.
0: De Mr. Straat lanceert een promenadeplan dat wordt aangeboden aan het gemeentebestuur. Architect Kwak heeft het plan ontwikkeld.
2: Boekhandelbaarsjes in de Meadowse Straat bestaat 100 jaar en is een begrip in heel Winterswijk. Als boekbindersknecht is de oude heer Baarsjes in 1887 uit Zwolle naar Winterswijk gekomen om voor zichzelf te beginnen. Sinds 1966 is de heer Honderslow eigenaar van de boekhandel.
0: Het zogenaamde Gat van Brederoo in de Woldstraat krijgt een nieuwe invulling. Waar eens het statige hotel De Klok stond, mag nu Scholten Textiel een nieuw winkelpand bouwen.
2: En ook op de Wemmen wordt volop gebouwd. De pas opgerichte archeologische werkgroep van het museum heeft enkele bijzondere vondsten uit de 18e eeuw na Christus gedaan. Ik ben niet helemaal scherp. Dit duidt erop dat er toen al een nederzetting op deze plek moet zijn geweest.
0: De miljoenste kubieke meter zand wordt uit het Hilgelo gehaald en naar een bouwwerk aan de Morgenzon weggebracht. In april 1966 is men met de zandwinning begonnen. Sinds maart 1973 wordt de zandwinning uitgevoerd door het bedrijf Achterhoek BV. Een samenwerking tussen de firma's Düsseldorp en Hiddink. Men denkt hier nog voor 6 jaar genoeg te hebben. Chauffeur Roordinkholder krijgt een attentie omdat hij die 100.000ste wagen met zand vervoert.
2: Zo, dat is al een heleboel, hè?
0: Zegt dat.
2: Mevrouw de Winkel Laberg wordt 100 jaar en wordt gefeliciteerd door de burgemeester De Vries. Ze stelt het op prijs haar activiteit in alle rust uit te voeren en geniet nog een goede gezondheid. Dit was het nieuws uit mei 1987, samengesteld door Josine Arnink.
0: En dan gaan wij luisteren naar een iconisch nummer uit die tijd. Piet Veerman met Sailing Home.

0: En met Piet Veerman nemen wij afscheid. Het programma zit er weer op. We hebben het met heel veel plezier gemaakt.
1: Ah ja.
0: Hopelijk heeft u ook met plezier geluisterd. Morgenavond is er dus die speciale radio-uitzending rondom dodenherdenking. Alco Vaatjes is al in de studio voor zijn programma De Jaren Tig, na het nieuws van 12 uur. En volgende week zijn wij weer met Op de Koffie. En dan hebben wij een uur lang zelfs burgemeester Boukje Dijkstra.
1: Wat leuk.
0: Ja, zij komt vertellen over hoe zij haar eerste weken in Winterswijk heeft beleefd, met alle festiviteiten die er ook waren. En ook morgen heeft zij het een en ander te doen. Maar we willen ook gewoon een beetje meer van haar weten, een beetje kennis maken, zodat ook de luisteraars een beetje een beeld krijgen wie onze nieuwe burgemeester is. Als het goed is, brengt ze ook haar favoriete muziek mee. Dus daar zie ik naar uit. Een fijne zondag verder aan jullie, Cindy en Ricardo. En natuurlijk aan de luisteraars.
1: Ja, ook,
0: en graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag.

0: zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïne.

0: Het Oekraïense leger heeft vannacht twee olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Jaren Tig 2.0.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
3: De Jaren Tig, een uur terug in de tijd.
4: Goedemiddag.
3: Nu moet je eens goed luisteren.
5: Iedere zondag tussen 12 en 2 naar de Jaren Tig 2.0 op Slingeland FM.
4: Terug.
6: Terug.
3: Terug naar 80.

Op het randje van de jaren 80, 1989, de formatie Soul Sister met The Way to Your Heart. Het is het Belgische duo Jan Leijers en Paul Michiels. En ik zeg goedemiddag Winterswijk en omstreken.

Ja, iedereen een bijzonder hartelijk goede zondagmiddag. Hartelijk welkom bij de Jaren Ticht 2.0, jaargang 18. Dit is aflevering 789. Vandaag de 3e mei van het jaar 2026. De koffie is weer op, inderdaad. Dus de twee dames en Ricardo zijn weer naar huis. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ze hebben de pand verlaten. Ja. En dus 2 uur lang lekkere muziek. Wat gaan we doen? Het centrale jaar is 1997. Ja, dat is het jaar dat Princess Diana om het leven kwam. Ja, op het netvlies. De covercover hebben we bij ons. Wat gebeurde er op die 3e mei van het jaar 1990? Natuurlijk gaan we knuffelen. En de instrumental break, ja, hij komt uit 1902. Ja, dat is een poosje geleden. Nou, we hebben gewoon lekkere muziek bij ons. Wat ik al zeg, uit 1997. Gwen Stefani, zij was inderdaad de frontvrouw van de band No Doubt. En ze was echt niet zomaar just a girl. Nee hoor, dat was ze echt niet. En daarna, het is mij, dus die plaat kan weer. Max Werner en Rain in May.

0: Ja. Ik neem je mee, zingt Gerspadoel. Alleen de vraag is waar naartoe. Hij roept van alles. Maar de vraag is, waar is Gers eigenlijk gebleven? Waar is hij naartoe? Ik heb geen idee. Ik weet alleen inderdaad dat ik wat eens iets gelezen heb over relatieproblemen thuis. Dat het niet helemaal goed ging bij Gers. En ja, dan is het toch inderdaad van, wat ga je dan doen? Ik bedoel, ook hitmatig stel je nog aan de weg. Volgens mij niet meer. Nou, en daarvoor Max Werner, Rain in May, de kajakzanger. En hij was ook drummer van de band. Een one-hit wonder voor hem solo in 1981. Ja, dan hebben we de coverkoffer bij ons genomen. Het origineel is uit 1970 en ook nog eens een keer uitgebracht in 1980 trouwens. Ja, door die band dan, hè? Ja, in de live-uitvoering. Maar het is ook op de Greatest Hits album gezet van Robbie Williams. Ja, hij heeft het nummer ook gedaan. En dan hebben we over dat iconische nummer van de Kings, Lola. Tja, en dan Michael Jackson. Zijn biopic is uitgekomen afgelopen week. En het schijnt toch wel een hele interessante film te zijn. Waar ook wel bepaalde dingen niet aan het licht komen. En dat is dan misschien wel weer jammer. Maar goed, zijn muziek blijft er niet minder om. Maar we gaan eens eventjes de coverkoffer draaien. Dat is dan inderdaad die van Robbie Williams. Hier is Lola.
1: De beste koffers. Muziek uit onze mega coverkoffer.

0: verwachtingen waren hoog gespannen en toch een iets mindere plaat van The King of Pop. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Blood on the Dance Floor uit 1997 kwam maar terecht op nummer 7. Daarvoor hoorde je in de covercover Robbie Williams en zijn Lola uit 2010. Ja, dat werd niet meteen een grote hit. Dat kwam in de tipperaden terecht en bleef daar ook steken. Nou, eens eventjes kijken op onze klok. Het is gewoon 3 minuten voor 1:30. Nou, laten we maar doen dan, hè. Ja, dat, het is de tijd voor.
1: Opvallende nieuwsfeiten en showbiznieuwtjes uit het centrale jaar.
0: Ja, dat centrale jaar dus inderdaad 1997. Gaan we eerst eens even kijken op die zaterdag 3 mei 1997. Nou, het was toen zeer zonnig, aangenaam warm. Een graadje of 23, 24 en ook nog eens ruim 10 uur zon. En als ik dan hier naar rechts kijk op mijn scherm, dan zie ik dat op de zendmast van Slingeland FM is het 20,1 graad. En er komen buien onze kant op. En niet van die zuinige ook. Het trekt eerst nog een heel klein beetje langs Winterswijk heen. Maar daarna zijn we de pineut met toch wel in het rood liggende buien. Dus dat geeft wel een spartje regen, denk ik, een beetje. Goed, nou, we zien het wel. Je weet dat je niet kunt barbecuen zo straks. Nee. Nou, gaan we eerst terug. 1942. Ja, het is er de tijd voor, maar in die tijd, alle Joden in Nederland die moeten dan een kenteken van geel katoen op hun kleding gaan dragen. De zespuntige Jodenster. Dan terug naar 2007. Madeleine McCain die verdwijnt spoorloos uit een appartementencomplex in Portugal. En die zaak loopt nog steeds. Dan 1998. Wim Duisenberg wordt benoemd tot de allereerste voorzitter van de Europese Centrale Bank. Nou, dan gaan we het ook nog even over muziek hebben zo dadelijk. Maar eerst nog even dit. 1978, wie heeft er geen last van? Maar toen werd op deze datum de eerste spam via de mail verstuurd. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar de ene keer dan barst gewoon de mailbox bij mij gewoon helemaal los van de spam. En de andere keer denk ik, valt ook nog wel weer mee. Nou, we zouden nog naar muziek gaan. Allereerst terug inderdaad naar 1986. Dan wint België voor de eerste maal het Eurovisie Songfestival. Dankzij de piepjonge Sandra Kim die het lied J'aime la vie dan zingt. Nou, en dan even door naar 1997. De Britse band Katrina and the Waves die wint in Dublin het Eurovisie Songfestival met het lied Love Shine a Light. Ja, volgende week, hè, ja, de 12e mei, dan begint de eerste halve finale van het Songfestival. Wij doen niet mee, dus ja, ik weet niet of ik ga kijken. Ja, aan de andere kant is het misschien wel weer leuk. Of ik kijk alleen naar de finale op zaterdag. Dat kan ook. Maar het is toch wel weer een leuk momentje om die plaat te gaan draaien. Katrina and the Waves en Love Shine a Light.

0: Wat waren ze populair? Frans Bauer en Marianne Weber. De LP's die vlogen als warme broodjes over de toonbank. En ook het single gebeuren deed het goed. Dit was De Regenboog, een tranentrekker van je welste. 4 weken op nummer 1 in het centrale jaar 1997. En daarvoor, ja, die fantastische knuffelplaat van Billy Joel, Just the Way You Are. Het gaat niet zo goed met hem. Hij heeft last van vochtophopingen in de hersenen. En daar heeft hij een therapie voor. En die therapie die schijnt aan te slaan, dus laten we daarvoor duimen. Nou, het is de hoogste tijd voor de instrumental break. Scott Joplin deed het in de film The Sting in 1902. En Marvin Hamlisch deed het in 1974, dunnetjes over. Hier is The Entertainer en daarna Survivor in the Eye of the Tiger.
1: Muziek zonder woorden.
2: Tijd voor de instrumental break.

0: Dat is meteen de titel, jazeker, Survivor uit 1982. En de nummertje 6 voor Eye of the Tiger. En weer opnieuw actueel toen darter Raymond van Barneveld hem ging gebruiken, hè, bij zijn opkomst. Ja, Survivor. Het is tijd voor deze weer. Ja hoor. Zal ik even dan ook even de jinglemachine aanzetten? Dat is misschien wel net zo handig, zo.
1: Viert de hoogste tijd voor een smokkelplaat uit de Zero's.
0: Ja, anders weet je het nog niet, hè? Nee. Het is lekker die zomerse plaat van de Puerto Ricaanse zanger. Inderdaad, Daddy Yankee. Met Dura scoort hij toch een lekkere grote zomerhit in 2018. Daarna En Vogue met Maya.

0: Je luistert naar Alco Vaartjes op Slingeland FM.
1: Ik ben jij.

0: Ja, op de een of andere manier, als ik dan in deze tijd van het jaar een playlist aan het maken ben, dan moet dit nummer er gewoon altijd op. Ook hebben we wel eens een aantal jaren s'avonds de 4 mei-uitzending gedaan. En dan kwam die ook weer voorbij. Dus ja, prachtig nummer. Verschillende Nederlandse artiesten, zij noemen zichzelf Wij. En de titel, die kon je niet missen. We hebben de oorlog meegemaakt. En daarvoor aan Vogue uit de film Bridget Jones' Diary deel 2... kwam het in 1992 op nummer 10, dus dat is een nette hitpositie. Nou, het is bijna 1 minuut voor de klok van 1 uur. Dus we gaan zo dadelijk eventjes inderdaad een spotje draaien. Dan nog weer even naar het NOS-nieuws luisteren. En dan ben ik graag na de klok van 1 uur weer terug bij je met de Soul Show Classic. Ja, oké, zie je dan. Joejoei.
1: Straks, na de commercials. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar.

0: Het Oekraïnse leger heeft vannacht twee olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
4: Nu de Jaren Tig 2.0. Welkom terug naar de commercials. Iedere week.
5: Twee uur lang.
4: De Jaren Tig 2.0.
5: Met Alco Vaartjes.
4: Op Slingeland FM.
6: Terug.
7: Terug.
6: Terug. Naar 70.

McFadden en Whitehead. Oftewel Gene McFadden en John Whitehead. Ja, ze schreven ook voor veel andere artiesten. Maar in 1979 hadden ze zelfs een grote hit met dit lekkere disco nummer 1. No Stop and Us Now. Ik zeg goedemiddag Winterswijk en omstreken. Ja, we zijn gestart met deel 2, los van de kant van aflevering 789 van de Jaren Ticht 2.0. Op jouw lokale radio Slingeland FM. Nou, we hebben weer lekkere muziek meegenomen uit het centrale jaar 1997. Maar ook natuurlijk uit andere dingen, andere jaren moet ik zeggen. Ik had al verteld over het Songfestival dat weer aanstaande is, zo half mei. Nou, ik kwam een leuke medley tegen van alle vrienden Gerard Joling, ja. Met een Songfestival medley, dus die gaan we gewoon lekker als maximaal XXXXL draaien. Dan gaan we natuurlijk kijken naar de top 15 van dat jaar. En de nummer 1 gaan we ook draaien. De smokkelplaat hebben we meegenomen. En we gaan ook nog even de coverkoffer van staal halen. Want daar zit gewoon een heel leuk plaatje in. Goed. Er was ook wat stevigere muziek. De lekkere radioplaat was het, maar met een beetje matige hitscore. Ze kwamen niet verder dan nummer 25. Dan hebben we het over Republica met Ready to Go. En daarna UB14, Don't Break My Heart. Reggae pop uit Birmingham. En allemaal op jouw lokale radio.

Lieve mensen, dat zingen we nou. We gaan een beetje deinen. We gaan er niet te moeilijk maken vandaag. Gewoon van je ene billetje. Op je andere billetje. Jij kent hem, hè? Ik wist het wel, hoor.

0: Ja, jongens, als je in Amsterdam zat, moest je dit liedje zingen. 1980, Sjaapje Smit.
1: Waar in de wereld je ook bent,

Brian Ferry samen met zijn Roxy Music. Ja, het is altijd een beetje verwarrend namelijk. Hoe heet dit nummer nou? Nou, iedereen zegt natuurlijk daar, dus On The Radio. Dat is dus niet goed. Nee, hij heet gewoon Oh Yeah. Maar dat komt bijna gewoon niet in het hele stuk voor. Dus dat is best wel vervelend. Ik moest hem ook opzoeken hier in het systeem. En denk, ja, nou, het hele nummer staat er niet in. Staat er toch wel in, maar natuurlijk onder Oh Yeah. Want dat is de officiële titel. Roxy Music uit 1980 en daarvoor live uit de Ziggo Dome. Only Joling, Gerard Joling met... Een songfestival medley met allemaal Nederlandse nummers. Nou, deze namen die ken je ook. En ook als je zoep keek, want dit is de intro song van Sita & Co. Jerk.

0: Terug naar 2002 met Sita Vermeulen, zoals ze eigenlijk helemaal heet. Maar dit was Sita en Co. uit 2002 met Jerk. Nou ja, je kunt je voor ergere dingen worden uitgescholden, denk ik zo. Ja, nou, het is 1:01. Ja, en dan pakken we de hitlijst er eens even bij. De hitlijst van zaterdag 3 mei 1997. 29 jaar terug in de tijd. Dan beginnen we bij nummer 15. 27 plekken naar boven. Is dit dan de klapper van de week? Nee, nog net niet. Dit is No Doubt. Ze kwamen van 42 naar 15, dus 27 plekken naar boven. Maar nee, niet de klapper. Dan op nummer 14, Katja Schuurman en Wereldmeid. En op nummer 13, Gala en Let a Boy Cry. Dan op nummer 12, Juggernaut en When I Die. En op nummer 11, daar vinden we de heren van No Mercy, I Believe I Can Fly. Dan op nummer 10, R. Kelly. Dat is When I Die. En nou haal ik die twee even door elkaar, dus die moet je even terug omwisselen. Op nummer 9, ja hoor, het kan gewoon Skunk and Anzie met Hedonism. En op nummer 8, 10 weken al in de lijst, The Kelly Family met Fell in Love with an Alien. Dan op nummer 7, en dat is de klapper van de week, want hij stond vorige week op 36. Michael Jackson, 29 plekken naar boven met Blood on the Dance Floor. Op nummer 6 blijven plakken, Flemming and the Braxis met I'll Be Your Only Friend. En vorige week nog 3 plekken gezakt naar nummer 5, Frans Bauer en Marianne Weber met De Regenboog. Op nummer 4 vinden we de Spice Girls, Who Do You Think You Are and Hard to Say I'm Sorry. Dat zegt As Yet featuring Peter Cetera. Nou, dan hebben we inderdaad de nummer 1 en 2 nog over. En die zijn niet veranderd. Op nummer 1, die gaan we zo draaien. En de nummer 2, dat was Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Nou, nummer 1, ja hoor, je mag Jan zeggen, je mag Jantje zeggen. En als je Jantje Smit zei, dan ging helemaal het dak eraf. En hij zingt dit lied voor jou alleen. Dus rest even vingers in de oren als het kan.
1: Nummer 1.

0: Blijft toch een heerlijk nummer en ja, door velen op de plaat gezet. Dit You Are The Sunshine Of My Life. Deze versie was van Stevie Wonder. 1973, nummer 23 voor Stevie. En daarvoor Jantje Smit. 1997 voerde hij de lijst aan met Ik zing dit lied voor jou alleen. Goed, het is de hoogste tijd voor eventjes weer een smokkelplaat. Laten we dat maar doen. Dit is inderdaad eentje van One Republic. Van You Are The Sunshine Of My Life naar gewone sunshine.
1: Viert de hoogste tijd voor een

De Amerikaans eerste familie, de Kelly Family, stond in 1997 en deze week op nummer 8 met Fell in Love with an Alien. En daarvoor One Republic met Sunshine uit 2022. Ja.

0: uur lang.
1: De jaren TIG 2.0.
0: Met alcovaartjes.
1: Op Slingeland FM.
2: Ja, en ik wou je nog even op de hoogte houden over de buienradar. Die staat hier op het scherm aan. En ja, er komt toch wel een buitje je kant op, hoor. We gaan het niet droog houden. Het enige inderdaad wat een beetje verandert zijn de onweersbuien. Die trekken er af en toe een beetje langs. Of net niet. Nou goed, dan moeten we nog afwachten. Een uurtje of drie, dan begint het toch wel te regenen. Dus dan moet je zorgen dat je binnen bent.

Leaf van Spandau Ballet uit 1984. Ja, alleen Gold uit 1983, een jaar eerder, kwam ook op nummer 3 terecht. Maar hogere notities had de band niet, terwijl ze toch redelijk wat gescoord hebben. Goed, ik heb nog een leuke covercover voor je kunnen vinden. Ik kwam hem tegen in de lijst. Het is Carol Beyer Sager. En dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks, maar ze heeft een heel leuk liedje gemaakt, You're Moving Out Today. En dat is weer gecoverd door Connie van der Bos. Alleen, ik kan dat nummer dus echt nergens vinden. Dus mocht je het weten, stuur even een mailtje. Of bel eventjes naar de studio, of weet ik wel wat. Want dit is de covercover. You're Moving Out.

misschien wel de gitaarkoning, inderdaad, Gary Moore. Ik hoef alleen maar te zeggen, Still Got the Blues. Ja. Dit was A Pretty Woman, een oud nummer van Albert King uit 1966, nieuw leven ingeblazen op 1990. En daar kwam hij mee op de 8e plek. En daarvoor nog de covercover met de Carol Bayer Sager en You're Moving Out Today. Nou, dan ben ik al weg. Ja, het is, ja, als je me eruit wil hebben, dan kan dat hoor, dat kan. Ja. Tot zover de Jaren Dicht 2.0, aflevering 789. Ja, dat was hij weer. Nou, ik ga snel afsluiten, want ik kan Hans terug gaan zitten om zijn playlist in te slepen, want we hebben geen commercials. Dus ik zeg graag tot volgende week, dan ben ik er weer. En dan is het centrale jaar 2007. Zie je dan. Joep, doei, de Mazeldag en love you.

0: Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshilgus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshilgus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plek in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshilgus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn

0: omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Jukebox Live. Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

Ja, dan gaan we het al doen. Vanmiddag tussen 2 en 4. Luisteren naar de muziek. Doobie Brothers, Listen to the Music. Een rockband afkomstig uit San Jose, Californië. Dat was gevormd door gitarist Tom Johnson, Patrick Simmons. De band is vooral bekend van de Long Train Running and Was a Fool Believing. Dat ken je misschien wel. Goedemiddag. Heerlijk, David. Lekker dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Jukebox Live tot de klok van 4 uur. Golden Oldies.

Ken je ze nog? Met de talenkenbroek aan, van die lange witte pijpen. Met witte broeken waren dat toen. De Zweet en Papa Joe, de glamour rock band. De hoogtijd daar hadden van 71 tot 1978. Kijk ik naar buiten, zo af en toe een beetje bewolkt. Dan komt de zon er af en toe een beetje door. En dan, ga jongens, wat hebben we toch mooi weer gehad. Morgen nog. En de rest van de week, ja, wat iets lagere temperaturen.

Ja, dan krijg je zomaar 4 minuten en 13 seconden zo'n Spaanse, gratis Spaanse les. Julio Iglesias, oftewel Julio José Iglesias de la Groove. En zijn Spaanse, jawel, allemaal best voorkomende Spaanse artiest en internationaal de bekendste Spaanstalige zanger. Hij is de vader van de zangers Enrique Iglesias en Julio Iglesias. Julio José Iglesias. En ken jij deze blonde dame ook? Ken jij deze? Jawel, iedereen kent het toch? Middle of the Road in Sacramento.

Ja, het was in de jaren 70 de grootste koor van Duitsland. Les Humphries, de Engelsman, heeft het opgericht in Mexico. Eigenlijk zou het de Battle of New Orleans moeten heten. Een country hit van John Horton. Maar goed, ze hebben het allemaal veranderd. Het heet nou gewoon Mexico. En dan gaan we heerlijk even naar Nederland toe. Naar de Pauling Sound van Weleer, Volendam. The Cats en Let's Dance.

Volgens mij heeft ze een talenknobbel, want ze zingt in het Japans, in het Frans, in het Engels, in het Spaans, in het Nederlands, Italiaans. Ja, jongens, en 80 albums heeft ze uitgebracht. Vicky Leandros met Ich habe die Liebe gesehen. Nou, ik trouwens ook, hoor. Jawel. Zullen we eens even een heerlijk instrumentale erachter gooien? Doen we gewoon. En 1 minuut voor 2:30. Kijk even op jouw horloge of op jouw wekker als je pas wakker bent. Goedemiddag.

Ja, veel oudere luisteraars onder ons, die kennen haar, of hun, moet ik eigenlijk zeggen, Mauwer McNeil. Oftewel Willem Duin en Maggie McNeil was dan Sjouke van Spijkenaar, huwelijk, bekend als Sjouke Smit. How Do You Do was ook een van de grootste hits en dit was Helloa. En een beetje reclame.

kennen allemaal deze lied van de reclame. Ja, ik mag het niet zeggen welke reclame, maar I did, of I like to teach the world to sing in perfect harmony. De New Seekers waren het. Heerlijk. En Memories, ja, de Jukebox Live is eigenlijk terug in de tijd met de Memories. De mooie singles, de mooie platen, de mooie muziek. Urban Fire.

Ik wil ze maar even uit laten razen. Bonnie Sinclair en United Gloria. Clap your hands and stamp your feet. Even lekker heerlijk in handen klappen en met je voeten stampen. Even de frustraties eruit gooien. Dat heeft ze na die tijd ook gedaan. Maar goed, met wel lege flessen. Oké, de volgende, ja, zult u zeggen, is een plaatje van de Pop Tops. En dan denkt u van de Pop Tops, wie zijn dat dan? Nou, als ik Mommy Blue, oftewel Mommy Blue, Mammy Blue en Mummy Blue zeg, dan misschien weet u het wel. Het is gewoon een nummer over Suzanne. Suzanne, Suzanne, ze noemen ze het.

Ja, was het uit 1972? Arne Jansen, oftewel Alvis Jansen. Zijn moeder wilde graag dat hij kapper werd. Jawel. In 2000 kreeg hij voor deze plaat een gouden plaat. Omdat de natelling bleek dat er meer dan 150.000 exemplaren waren verkocht. Dus toch nog een gouden plaat voor meisjes met rode haren. Nog een lekker Nederlandstalige. Peter Koelewijn. Oh mij, oh mij.

is het toch een heerlijke plaat van Peter Koelewijn, 1972. Met My Oh My, Peter Koelewijn en zijn Rockers. De eerste hit had hij van Kom van het Dak af in 1969. Ik heb hem ooit een hand mogen geven in Aalten, in de sporthal, toen hij kwam met de Soundmix Show. Jawel. Kijk op de klok, wat een tijd om naar de commercials en het nieuws van 3 uur te gaan. En dan krijg ik hem wel eens. Maar ik beloof u, 2,5 minuten over 3 zijn we er weer met Jukebox Live. En een oudje van Alexander Curly. Dus blijf luisteren.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
3: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Vondam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar.

0: Maar met ruime parkeergelegenheid, dus je stapt zo binnen voor versgebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk, telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu de Jukebox Live.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

Zou hij zijn gelofte waargemaakt hebben? Axel Curley met I Never Drink Again van Stewart. Toen vloog hij nog naar een echte geweldige Nederlandse zanger. Ken je al die met zijn plaat van de Hollanders en Guus Kom naar Huus, weet wel. Geweldig, mooie plaat. Welkom terug, het tweede uur Jukebox Live. Goedemiddag, tot de 4 uur. Dit is de Beatles met All Together Now.

kan me voorstellen dat u zegt van, wie zijn dat dan nou? Nou, ze waren in Duitsland en in Engeland heel erg bekend. Lady Eleanor van Lynfern. Het is eigenlijk folkrock, een muziekstijl die de elementen van rock en folk combineert. Folkrock ontstond in de jaren 60 van de 20e eeuw in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dus daar komt die muziek vandaan. Ik wou het gewoon even laten horen. We gaan verder met Rod Stewart. Ja, Maggie May. En niet meer van die folkrock of zo. Ach, gewoon luisteren. En wil je reageren? Dat kan op de WhatsApp 0543 5311

Maar was dat toch een heerlijke dame? Zangeres onder naam, oftewel Mary Servies. En ze had een mooie hit. Vader lief, toe drink niet meer. De blinde soldaat, Mexico, het soldaatje. En deze ook natuurlijk, mandoline in Nicosia. Zangeres zonder naam. Wil je meer Nederlandstalig horen op de zondagmiddag tussen 2 en 4? Laat het me weten op de WhatsApp. 0543-531110. Voor meer Nederlandse muziek. Gewoon WhatsAppen. Gewoon doen. Even lekker je gang gaan. Maar blijf wel luisteren naar deze. Lindsay de Paul en Sugar Me.

Je hoeft de naam eigenlijk niet te noemen. Freddy Breck, Überall auf die Welt. Is eigenlijk een cover van een slavenkoor Nebaku Giuseppe Verdi genoemd. Heerlijk toch? En hij heeft nog een één Engelstalig liedje gemaakt. Jawel, dat stond in de Britse hitparade op plaats 44. En In Love With You. Dat mooie Engelse taal. Engelstalig plaatje. Maar goed, dat heeft hij ook maar eenmalig gedaan, helaas. Terug in de tijd. Met Harry Hanny in de regels. En Mario. Even een mooi meezingertje. Gewoon doen.

Ook heerlijk meegenuit of gezongen. Neil Diamond en Song Song Blue. Een mooie hit. Hij heeft meer hits. Je hebt Sweet Caroline, I Am, I Said, Girl, You Are Beer, Woman, Soon. Song Song Blue, dit hele mooie nummer. Hij schreef trouwens ook voor de Monkees. A Little Bit Me, A Little Bit You. Misschien ken je het wel, misschien ook niet. En deze kun je ook zo mooi meezingen. Dr. Hook en Sylvia's Mother.

Bobby Vinton, een van de bekendste liefdesliedjes zanger van decennia. Eigenlijk was zijn grootste succes ook Blue Velvet. Maar die even Schildwiver Kiss. Ach, die kan er ook best wel mee door. Over liefdesliedjes. Sandra en Andres, als het om de liefde gaat. En dat 10 minuten over 3:30.

is toch zo'n heerlijk nummer, hè? Gaat over liefde. Le Papies. Oftewel, Le Papies. Als ik dat vrij mag vertalen in het Nederland, heet het popmuziek. En Isabel, je t'aime. Isabel, ik hou van je. Of ik hou van jou. Heerlijk toch? Heerlijke muziek van de Le Papies. De jongenskoren van toen, in 1970, mag ik dat wel zeggen. En als we het toch over liefde hebben. En als we het toch over lekker rustig achter in je stoel hangen hebben.

Als ik het goed heb, komen ze uit Den Haag. Blue Haze. Smoke gets in your eyes. Ja, hebben we nog één vocale te gaan. En die, eigenlijk is dat voor morgen. Morgen 4 mei herdenken we de slachtoffers, de gevallenen in de, van de Tweede Wereldoorlog. En 5 mei vieren we de bevrijding. Dat alles dat zo kort achter elkaar ligt, wil ik toch één plaatje draaien voor morgen. En dat is Ben Kramer met Vrede.

boodschap van Ben Kramer. Met vrede, vooral vanmorgen. En natuurlijk mocht de vrede bewaard blijven. En dat we vrede mogen houden, die we dan vieren op 5 mei. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Voor in de jukebox de laatste twee uurtjes. Dadelijk is Menno Dekker met Dekker Radio aan de beurt. Zo blijf luisteren. En ik zeg tot een volgende keer. Groet u en bedankt, hè. Tot de volgende keer. Ondergetekende Hans Kempink.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de Eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de Eerste Divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543.

0: 40 56 93 02. Tuin en Groen. Er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

Leuk om weer eens terug te horen. Hè? Uptown Girl was van de groep Westlife. En je bent bij Dekker Radio. Ik heb er een heleboel klaarstaan. En een beetje van het verleden, heden en misschien van de toekomst. Je weet het nooit. Ken je deze nog? Een lange uitvoering. Dus je bent even zoet met Wham. Everything She Wants. Toch?

aparte muziek, hè, maakt hij. Ja. Familie van Bob Marley natuurlijk. Zion Marley. In the Sky. En die is nog niet eens zo lang geleden uitgebracht. En je hoort hem bij Dekker Radio. Ja. Over en uit. Kijken of je nog weet wie het is. Dave Berry. Zeg je dat wat? I'm gonna take you there.

0: Aniek.
1: Let It Out. Een vrij recente bij Dekker Radio.
2: Music Radio.
3: Met de muziek van de jaren 80.
1: Even bellen hoor. Hallo, zijn jullie daar? Moet je wel opnemen, hè? Rockwell. Uit 1984 is deze.

0: Jongen, wat een bas erin. Raffaella Carrà, A far l'amore, comincia tu. Dat zal wel iets betekenen als eindelijk is de liefde aangebroken. Ik kijk eventjes naar Studio 2, want Wiebe zit te popelen van ongeduld. En er komen er drie achter elkaar.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

als je dit dan zo hoort, dan denk je, jee, wat gaat de tijd toch snel, hè? 1981. Een hit voor Paul Davis en Cool Night. Welkom bij een nieuw Dekker Radio. Hey, ken je Katy Perry nog? Met deze.

pas geleden uitgebracht, deze van Meteor. Weet je, heet die. Ja. We gaan eens even luisteren naar een aardig damesgezelschap. Uit Duitsland. Lucy Electric noemen ze zich. Het jaar is 1994 dat ze deze hit maakten. En het gaat over een...

0: Rustig maar, Pascal. Jongen, wat een herrie.
1: Dekker Radio.
0: Kijk of je hen nog kent.

Wat een muziek, hè? Onsterfelijk. Killer Queen van Queen. Killer Queen van Queen. Heel mooi. We gaan eens eventjes naar Frankrijk. En wat mij betreft pas je ook een dansje maken.

vrolijke muziek met Dekker Radio. Toch? Compleet met dansje. We moeten eventjes een klein beetje de tijd in de gaten houden, want we gaan al richting het halve uur. En ik had deze nog klaarstaan voor je. Maarten Cox. Leuker met twee. We spreken elkaar aan de andere kant van het halve uur.

0: Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

0: Drie achter elkaar. De eerste is van de Temptations. En papa is een Rolling Stone geweest. Nou, laten de Rolling Stones het niet horen. Denk ik dan bij mezelf, hè. Bevan Campbell. Can We Talk? Kunnen we beter gaan zingen, Tevin?
1: Ja.
0: En daarna Gabe Costa en Lina Nicole. Alive.

0: grappig arrangement.
1: Ja.
0: Het is net alsof ze vals spelen, maar dat is niet waar.
1: Nee.
0: Klopt echt wel. Gabe Coste. En Lina Nicole. Die deden dat samen. En ze zijn allebei alive.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Wel, boom uit. Zie je wel, het is afgelopen. Kraantje Papi en Joshua Nolet, mijn meisje.

0: Goed gedaan. Kraantje Papi en Joshua Nolet, mijn meisje. Aardig nummer. Dekker Radio met White Berry staat hier. Nou, het is andersom, het is Berry White. Maar goed, dat hebben ze verkeerd geschreven. Walking in the rain with the one I love. Moet je horen, moet je horen. Oude meuk, maar wel mooie oude meuk.
1: Everyone's trying to get out of the rain.

0: romantisch, hè, dit nummer?
1: Jawel.
0: Barry White. De man zelf was aan de telefoon. En de dames. Dat is het. Een tijdje geleden, hoor, dit. Tjongejonge. Stock out. Ik heb een leuke Nederlandstalige klaarstaan van Alides Hidding. Ik weet nooit of je dat goed uitspreekt. Alides Hidding. Ja, zo zal het wel zijn. En hij zegt, zijn vrouw moest het winnen.

Ja, het gaat harder dan je denkt. De Commodores zijn easy. En ik heb deze nog even voor het laatst. Ik kan het niet laten om toch nog even te draaien op het randje. Ik toch niet, oh, met Jocelyn Brown. Yeah! Dekker Radio is always there.

Je zou wel zeggen, wat een drukte voor niks, hè? Ja. Stepping out tonight. Becky Bell. Stepping out tonight. Nou, ik zou zeggen, doe je best. Lekker Radio deel 2. Hé, hey, dit is heel wat anders. Disco, disco, party, party. Disco Party Brothers noemen ze zich.

0: ik ze voor de allereerste keer hoorde, Coldplay, toen dacht ik al bij mezelf, dat is een blijvertje. Nou, ik heb gelijk gekregen, hoor.
1: Echt waar?
0: Uitstekende groep. Feels like I'm falling in love, heette die. Dat gaat ik bijna te zeggen, zeg. McFadden en Whitehead. Ken je deze hit nog uit de jaren 70?

over en uit. En we gaan eens eventjes iets heel anders doen. We gaan eventjes naar de Disco Party Brothers luisteren. Vind je dat een goed idee? Disco, disco.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondence Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft FC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dat was Bernard Lavillier met Les Mains d'Or. Gouden handen. Handen die bouwen, creëren en soms ook gewoon op een toetsenbord slaan. Of omdat een website weer eens niet doet wat hij moet doen. Welkom bij J'aime les chansons. En vandaag een bijzondere uitzending. Een uitzending in het teken van bouwen, fabrieken, arbeiders, dromen en industrie. En niet toevallig natuurlijk, want op 1 mei is mijn eigen radiostation De Geluidsfabriek on-air gegaan. Een plek waar muziek dag en nacht van de band rolt, met liefde gemaakt en zonder lopende bandwerk. Bernard Lavillier komt in deze uitzending nog een paar keer terug, maar we gaan nu eerst even tussen het staal, de zweet en de nostalgie. Hier is Pierre Bachelet met het onsterfelijke eerbetoon aan het noorden van Frankrijk met Les Corons.

0: Renault met hexagonen. Scherp, kritisch en heerlijk tegendraads. En ik denk dat dat ook wel geldt voor de geluidsfabriek. En van de straten van Frankrijk gaan we terug naar de fabrieken van Lyon. Naar de zijdewevers, de arbeiders, de strijders. Dit is Yves Montand met Le Canu.
1: Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or.

0: se faire un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai puis parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Serge Gainsbourg, en ook hij komt nog terug in dit programma. Le poinçonneur de Lila, de man van het metrokaartjes knippen. Ja, en van gaartjes knippen naar ondernemen. En dat past wel bij de fabriek die per 1 mei online is. Ik ga naar Ma Petite Entreprise. En die heet dus nu officieel de Geluidsfabriek. En daarover zingt Alain Bachung.

Ja, en ook dit past helemaal in het plaatje. Georges Moustaki met Le Métèque. En Le Métèque vertaal ik even als de gastarbeider. Ja, een lied over anders zijn, buiten de lijntjes kleuren. En laat dat nou precies zijn wat de Geluidsfabriek ook wil doen. Dit is Alain Souchon met het prachtige en nog altijd actuele Full Sentimental.

0: Jean Ferrat met het prachtige Ma France. En de geluidsfabriek die staat wereldwijd. Die staat in Frankrijk, maar die staat ook in Nederland. En die staat ook in Amerika. En die staat overal. En dan wil ik ook even benadrukken dat je op de geluidsfabriek niet alleen Franstalige muziek kan horen. Maar ik heb een best een mooie horizontale programmering. En op de geluidsfabriek.com kun je daar alles over terugvinden. En nu wordt het ochtend. Letterlijk, een stad ontwaakt. En net zoals mijn station is ontwaakt. En ook om 5:00 's morgens is de geluidsfabriek al actief.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de

Ja, le temps de cerise en kersen kan je, ja, de goede kersen niet het hele jaar krijgen. Maar de Geluidsfabriek kan je de hele jaar naar luisteren. En dit was natuurlijk tijdloos mooi. En we schakelen weer over naar Bernard Lavillier. En dit keer wat rauwer. Dit is Stand the Ghetto. Even kijken waar die staat. Ja, daar komt hij hoor.

Ja, dat was Marcel Mulucci met Le Déserteur. Nummer oorspronkelijk geschreven in de jaren 50 door Boris Vian. Krachtig protestlied en een klassieker. En ja, ik denk, zeg niet dat de Geluidsfabriek een protestzender is, maar wel onderscheidend. En dat geldt ook voor Boris Vian. We gaan naar het eind van het eerste uur. Ik laat je nog achter met wat accordeonmuziek. En in het tweede uur kom ik graag bij je terug.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.

Ja, we begonnen dit tweede uur van deze speciale uitzending van J'aime les chansons met misschien wel het mooiste liefdeslied ooit geschreven. Canton n'a que l'amour van Jacques Brel. En die liefde die interpreteer ik nu voor de liefde voor de muziek natuurlijk. La Fabrique, ja, La Fabrique, daar gaat het natuurlijk over. En dit is Francis Cabrel met La Fabrique. Nou, toepasselijker kan het bijna niet.

Ja, en van de fabriek gingen we naar staal. En dat wordt geproduceerd natuurlijk in de fabriek. En ook in de geluidsfabriek. Alleen daar wordt eigenlijk vooral muziek gemaakt. Dit was Guy Béard met Les Collines d'Achet. En we gaan verder met Michel Sardou, Le France.

Ja, dat was Francis Lamarck met Les Ouvriers, oftewel de arbeiders. En aan de toon van de muziek te horen gingen ze met heel veel...

plezier naar hun werk. Ik had net La Fabriek van Francis Cabrel. Dit is ook La Fabriek van Maud Lübeck. Heel ander nummer, dezelfde titel.

Patricia Kaas met Les Hommes qui passent. En ze bezingt de mannen die haar leven kruisen. Vluchtig, oppervlakkig soms, maar zonder echt te blijven. Een chanson vol melancholie, verlangen en een tikje ironie. En ik heb de titel voor deze gelegenheid even geïnterpreteerd als de mannen die de fabriek voorbij lopen of zelfs de fabriek inlopen. Ja, een live uitvoering van Jean-Jacques Goldman. Il change la vie. Ja, en soms verandert muziek ook gewoon je leven.

Cora Vauquer werd niet voor niets La Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés genoemd. En met haar breekbare, gevoelige stem gaf ze kleur aan de mooiste chansons. La Complainte de la Butte werd wereldberoemd door de film Moulin Rouge, maar kreeg al veel eerder een ziel dankzij deze Cora Vauquer. Een ode aan Montmartre, aan verloren liefdes en aan het oude Parijs. En misschien, en waarschijnlijk, staat de geluidsfabriek daar ook wel. Johnny Holiday met L'envie, verlangen, ambitie, vuur. En daar heb je een nodig om een station te bouwen.

Ja, als je in een fabriek werkt, dan heb je arbeiders nodig. En arbeiders die zijn soms ziek. En Serge Lama, die meldde zich vandaag ook ziek. Je suis malade. Ja, nu uit de werkplaats van woorden en gesmeed in de hitte van het leven. Hier komt Nee quelque part van Maxime Le Forestier. Een chanson als taal, sterk, eerlijk en recht uit het hart.

Ja, zingen doe je samen en werken doe je ook samen. Dit was Jean-Jacques Goldman met Ensemble. Dan Zas met Onira, laatste nummer van deze uitzending. We gaan, en hoe? We gaan zeker naar de Geluidsfabriek.

0: zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Punt met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee

0: mensen overleden door besmetting met het Hantavirus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De laatste ronde. Het is tijd voor de laatste ronde. Met jouw host, Ricardo Rode.
2: Ja, luisteraars van Slingeland FM. Daar ben ik dan weer met de laatste ronde. Dat uiteraard vanavond ook weer op verzoek. Wat je maar horen wilt. Dat kun je aanvragen via het welbekende telefoonnummer 0543 53 1110. En we gaan beginnen met Jan Smit en Frans Bauer. Met Zij hoort bij mij.

Ja, een van zijn nieuwste plaat. Samen met Jan Smit, Frans Bauer en Chris Gros Amsterdam met de plaat Zij hoort bij mij. Ja, luisteraars, ik zei net ook al eventjes een hele goede avond. We zijn er weer met de laatste ronde met vanavond uiteraard weer op verzoek. En dat kun je doen door middel van een belletje te plegen naar de studio of een appje te sturen. En dat alles via het welbekende telefoonnummer. En ik zeg 0543 53 1110. Dat is het telefoonnummer waar je terecht kan voor.

een verzoekje of een groetje. Om je weekend op die zondagavond knallend proberen af te sluiten. Elke zondagavond tussen 9 en 11 uur. De laatste ronde dus op jouw zender Slingeland FM. En we gaan weer een heel leuk programma van proberen te maken. De komende 2 uur dus tot 11 uur. Goed, het is 9:05 en we gaan verder met Django Wagner. Met zijn akoestische versie met Waarom ben jij gegaan?

Ja, eventjes naar de Oosterburen. En dat deden we met Marianne Oosterberg. Of Marianne Rosenberg. Met Ich bin wie du. Ja, en ze staat hier nog steeds in de verbinding dus met de laatste ronde. En de volgende plaat is er eentje van Gerard Joling met Niet voor één keer. En mocht je ook een verzoekje hebben, het kan nog steeds 0543 53 11 10.

0: naar de laatste ronde. Naar de laatste ronde.
1: Met Ricardo Rode.
0: Op RTV Slingeland.
2: Wil je een verzoekje aanvragen?
1: Bel of app dan naar de studio.
0: 05 43 53 11 10. 05 43 53 11 10.
3: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Dit is Ricardo Rode. Met de laatste ronde.
4: Ja, en dit is de nieuwe plaat van Even Serieus, bekend van Baila de Gasolina. Dit is een nieuwe met Fiesta Escalada.

Ja, Nakatomi met Sing. Maar liefst 9 weken hebben ze in de top 40 gestaan. In de top 40 dus. En nu tijd voor ABBA met Gimme Gimme. Plaats 1996 in de laatste ronde hier dus. Voor een verzoekje 0543 53 1110. Hier is ABBA dus met Gimme Gimme Gimme.

0: Ja, Jan Biggel met zijn nieuwste plaat met Iedereen Weet.
1: Kom de verzoek hier man, hè?
0: Ja, luisteraars van Slingeland FM. Zo staat u nog steeds in de verbinding hier met de laatste ronde. Via de 105 FM of wellicht online via rtvslingeland.nl. Mocht je net inschakelen, dit is dus de laatste ronde. Iedere zondagavond op jouw zender Slingeland FM. En dat ook op verzoek vanavond. En eens even kijken, ik zag de verzoekjes net alweer binnenkomen. Gelukkig maar. Ik weet niet hoe dat de mensen luisteren. Met de vraag of ik een Motor Crew wil draaien. Een plaat uit 2021 met Expresso. En ook of ik Route de Soleil wil draaien van Volte Kroes. Zijn nieuwste plaat dus. Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb ze voor je bijgezocht. En we gaan ze één voor één achter elkaar draaien. Dus hier in de laatste ronde. Op verzoek dus. Luisteraarskoning dus. We gaan ze draaien. Hier is een Motor Crew met Expresso.

naar de nieuwste plaat van Wolter Kroes met Route de Soleil. Ja, en dan nu tijd voor een hele nieuwe bekende plaat. Doet het heel goed in Oranje Top 30. Ik heb natuurlijk over Justin de Wild met zijn nieuwe plaat Cheerio. Bij vele radiostations nu te luisteren. Hier is dus voor jullie Justin de Wild met Cheerio.

Ja, Jorike Sterke dus met haar nieuwste plaat. Goed geboerd hier in de laatste ronde. En nu de tijd voor eentje uit 1977. En dat doen we met Supertramp met Give a Little Bit.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn alles, hier en mijn tweede thuis, zal bijna zijn deuren gaan sluiten. Met weemoed denk ik, maar ook heel Amsterdam aan die tijd.

ik zei het al, er stopt hier een bus. Welkom in de bus. Het was dus de Groningse buschauffeur Birdie. En dit is Danny Christian met zijn nieuwste plaat, Ai Ai Olga.

favoriete kroeg. Gevolgd door Andrea Berg met Die Gefühle haben Schweigepflicht. En even kijken, ik zie Boevenpad staan. Dat is de nieuwe van Sven Versteeg. En rapper Lange Frans met de nieuwe plaat dus. Ook zie ik een zangeres staan met Malaus. Als ik weg ben. Dat is alles hier in de laatste ronde vanavond, het komende uur. En voor een verzoekje kun je nog een verzoekje aanvragen via het welbekende telefoonnummer. Dat is 0543 53 1110. En volgende week zaterdag dan wordt zijn gele truck weer tentoongesteld. Er geeft dan ook een concert. Ik heb het over Henk Wijngaard. En dan sluiten we dit eerste uur ook mee af. Henk Wijngaard dus met Ik heb een truck als mijn woning.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhoud renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de

0: Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het hantavirus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Nu de laatste ronde. Het is tijd voor de laatste ronde. Met jouw host, Ricardo Rode.
4: Ja, een hele goede avond, luisteraars van Slingeland FM. 3:10. En dat alles weer op verzoek vanavond via 0543 53 1110. En we gaan naar het tweede uur aftrappen met Gino Groos en zijn favoriete kroeg.

Ja, Gino Gauss dus met zijn nieuwe plaat Favoriete Kroeg. Ja, een hele goede avond, luisteraars van Slingeland FM. 6 minuten over 10. U staat in de verbinding dus met de laatste ronde. Met achter de knopjes Ricardo Rode. En dat uiteraard vanavond ook weer op verzoek. Ik kan heel simpel een belletje plegen naar de studio. Even zeggen welke plaatje wil horen. En dan ga ik kijken wat ik kan betekenen. Of ik hem hier bij me heb. Zo niet, dan plukken we hem gewoon eventjes thuis vanaf de pc. Dus zo makkelijk kan het tegenwoordig. Duiken we zo op een afstand de platenbak in. Eens even kijken. We gaan straks verder met Andrea Berg. Met Die Gefühle haben Schweigenpflicht. Plaat uit 1995. Ik zelf was er toen nog niet. Met 1997. Even kijken. En daarna ook een Duitse plaat met Himmelblauwe Augen. Met Anna-Maria Zimmermann. Een plaat uit 2017 gaan we draaien. En mocht je dus ook een verzoekje hebben, het kan dus via het welbekende telefoonnummer 0543 53 1110. Gewoon heel simpel een appje sturen naar de studio of een belletje plegen. Zo makkelijk kan het gaan. Hier is Arjen Andrea Berg met Die Gefühle haben Schweigenpflicht.

Ja, Anna Maria Zimmermann met himmelblauwe ogen. Dat is hier in de laatste ronde. En even kijken, we gaan verder met de volgende plaat. Dat is eentje van Lemon Tree met Fool's Garden. Eentje uit 1995. En mocht je nou ook een verzoekje hebben, het kan nog steeds via 0543 53 1110.

0: naar de laatste ronde.
1: Naar de laatste ronde.
2: Met Ricardo Rode.
0: Op RTV Slingeland.
1: Wil je een verzoekje aanvragen?
2: Bel of app dan naar de studio.
0: 05 43 53 11 10. 05 43 53 11 10.
3: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
1: Dit is Ricardo Rode.
0: De laatste ronde.

Rhythm is a dancer. You can feel it, people feel it. Rhythm. Van de Snap. Rhythm is a dancer. Hier in de laatste ronde dus, op Slingeland FM. En dit is Anton. Hij zegt het al. Hallo.

Ja, Anton met zijn plaat. Hallo, een plaat uit 2023. Dat is in de laatste ronde. En we hebben nog zo ongeveer 35 minuten te gaan. Dus tijd om nog een verzoekje aan willen te vragen. Mocht je dat nog graag willen, dit half uur. Kan dat nog steeds via 0543 53 1110. En dan nu door met Robert Pater met Waarom ben jij nooit op zondag vrij?

Ja, de nieuwe dus van Marloes Oosting. En met haar nieuwe titel, even kijken. Als ik weg ben. Dat is in de laatste ronde vanavond. En even kijken, wat gaan we zo nog meer draaien. Straks gaan we draaien Suzanne en Freek met de nieuwste plaat Halverwege. Maar nu eerst, Wat een hete zomer van John West.

Suzanne en Freek dus met hun plaat, de nieuwste plaat, halverwege. Hier in de laatste ronde. Ja, dan nu tijd voor Ohne dich schlaf ich nicht ein. Hier op Slingeland FM. Net aangevraagd hier via de WhatsApp. Bij deze dus. En mocht je ook nog een verzoekje hebben de laatste kwartier, kan nog steeds via 0543 53 11 10. Ohne dich schlaf ich nicht ein.

0: I'm a Scatman van Scatman John. Een plaat uit 2014.
1: Kom de verzoeking helemaal, hè?
0: Je benoemt. Ja, luisteraars, 10 minuten voor 11. Dat betekent bijna einde voor deze week, voor de laatste ronde dus. En ik kreeg net nog een verzoekje binnen met de vraag of ik

Guus Meeuwis en Van Gant wil draaien met de plaat Verliefd Zijn. Uit 1996 alweer. Nou, die gaan we straks in ieder geval wel voor je draaien hier in de laatste ronde dus. Even kijken, we gaan straks afsluiten met de Final Countdown Europe. Van Europe dus uit 1986. En dan zijn we de volgende week weer met de laatste ronde dus. Voor nu wil ik iedereen vast een fijne avond wensen nog. Mocht je nog voor de buis gaan zitten. En dan een goede nacht en een goede werkweek. Ik zou zeggen, volgende week dan ben ik er weer in de laatste ronde dus op Slingerland FM. Voor nu dus nog een fijne avond en een goede nacht. En tot volgende week. Hoi!

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen.

In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim.

en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts.

0: Landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtwakers en

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.